NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek.
1: Een avond om nooit te vergeten. Een gigantisch succes. De pers was laaiend enthousiast over het operadebuut van de 30-jarige dirigent Klaus Mäkelä. Je hoort het morgen in het zomeravondconcert. Klaus Mäkelä leidt solisten, koor en het Orchestre de Paris in de intense opera Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Luister mee. Morgen vanaf 7 uur het operadebuut van dirigent Klaus Mäkelä in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
5: Klinkt als een soort spookverhaal.
6: Dat is echt wel gebeurd.
4: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Human neemt je mee in een strijd voor een rechtvaardige wereld. De strijd van Mpanzu Bamenga. Zijn zus belandt in een Amerikaanse cel zonder medicatie en overlijdt aan een hartstilstand. Sindsdien maakt Mpanzu zich hard voor mensenrechten. Kijk morgen naar Overleven, over de strijd tegen etnisch profileren. Human, radicaal menselijk.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong er al in 2017 bij gemeenten op aan om meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen ook toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 al dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
9: Een potje voetbal. Ja, die associatie is bij het huidige WK in de VS ver te zoeken. Met die rare drinkpauzes en stevast elke 10 minuten Tsaar Infantino prominent in beeld. De finale wordt een soort Super Bowl. Ik las dat de grasmat ook is verkapitaliseerd. Er zijn stukjes van te koop na afloop. We hadden al raaigras, dit is regelrecht graaigras.

0: La Chambre d'Orphée was dat, van Philip Glass, gespeeld door Katja en Marielle Labeck. Goedemorgen, het is vrijdag, het is 17 juli vandaag en het is droog. Het enige water is het woordwater dat vloeit rijkelijk op de voorpagina's. Samen de droogte te lijf komt het AD bij een foto van nieuwe huizen die regenwaterzakken in de kruipruimte krijgen. Rijkswaterstaat gaat het schaarse water verdelen, dat lees je op Trouw. En als iets water kost, is het wel AI. Heeft Nederland een AI-gigafabriek nodig? Dat is de vraag die de Volkskrant stelt op de voorpagina. Het antwoord komt waarschijnlijk van AI. En water in overvloed, tenslotte op NRC. Odysseus op de woelige baren. Mooie prent. De Odyssee is als een mensenleven. Dat is een verwijzing naar het boekenkatern verderop in die krant. Meer uit de kranten straks met ontbijtgast Christel Doreleijers. Per doet de techniek. Karel is hier voor de muziek. Hij was gisteravond ook al op de radio. Wil je nog een beetje kip lekker, of...
1: Helemaal lekker als je maar vegetarisch is.
0: Oké, heel fijn. Welkom bij de ochtend.

Het derde deel was dat uit de symfonie nummer 83 van Haydn, bijgenaamd La Poule, de kip. Je hoort het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Het is 6:55, tijd voor de crypto op deze vrijdagochtend. We hebben een mooie prijs voor je, een bijzondere cryptogramprijs. Een dubbelwandig de ochtendglas. We hebben die glazen speciaal laten maken in kleine oplagen, ergens in een... Bangladesh, geloof ik. Nee hoor, maar, het is een collectors item is het. En je krijgt er van ons ook een herbruikbare ijsblokjes bij om je zomerse drankje lekker koel te houden. Speel mee en maak kans. Graag voor 8:45 de goede oplossing bij ons binnen via de mail deochtend@kro-ncw.nl of via de NPO Luister-app. Dat is lekker makkelijk. Kun je ook iets inspreken. Altijd leuk. Opgave van vandaag luidt als volgt. Moeder aller cellisten. Moeder aller cellisten. Namens het hele team, veel succes.

0: De saxofoon van Ola Azdal Rocones bij het Arktisch Filharmonisch Orkest. Dat klinkt lekker koud. Per Christian was de dirigent. En het was een compositie van Terje Björklund met een streepje door de O. Arctic Lines. Kort over zeven. Mijn ontbijtgast vandaag is Christel Doreleijers, Neerlandica taalonderzoeker. Christel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is je opgevallen in het nieuws van vandaag?
1: Wat is me opgevallen? Nou, alle kranten schrijven natuurlijk over het watertekort.
0: Ja.
1: Het watertekort, het niveau is gisteren van dreigend naar feitelijk gegaan. Dus we hebben een feitelijk watertekort. Dan vraag je je meteen af, komt er dan geen water meer uit de kraan? Nou, dat betekent het niet.
0: Aha.
1: Maar het is wel zo dat de vraag naar water groter is dan het aanbod. En dat deed mij direct denken aan een campagne die kort geleden is gestart van de overheid, van het samenwerkingsverband Leven met Water. En die campagneslogan luidt, word geen douchebag, fris in 5 minuten. En als taalwetenschapper denk ik dan nu meteen, wat betekent dan douchebag?
0: Ja.
1: En nou, een douchebag, dat is een leenwoord uit het Amerikaans Engels. Oorspronkelijk betekent het een vaginale douche. Dat woord is in de loop der jaren eigenlijk steeds meer in gebruik gekomen voor ja, iemand, een niet zo prettig persoon, een eikel, een hufter.
0: Ja.
1: Maar je douchebag wordt nu dus bewust ingezet als gebruik om naar iemand te verwijzen die eigenlijk veel water verspilt. Dus als iemand doucht, dat er dan veel drinkwater onnodig verloren gaat.
0: Ja, een beetje merkwaardig eigenlijk om zo'n Engels leenwoord dan daarvoor te gebruiken. Is er geen Nederlandse equivalent
1: denkbaar? Ja, dat vond ik dus ook, dat viel mij ook op.
0: Ja.
1: Ja, ja, dat is interessant. Ik vraag me ook af of iedereen weet wat het betekent. Nou, luisteraars nu wel. Maar ja, het is in ieder geval... Ja, ze zeggen ook... Wat je ook kunt doen als je gaat douchen is... Luister een liedje van maximaal 5 minuten. Geen hele playlist. Dat zit ook, dat is ook onderdeel van die campagne.
0: Ja.
1: Maar die douchebag, ja, is toch best wel een negatieve term.
0: Ja, ja, heel interessant. Dit. Overigens, het woord water... Ik zei het net ook al in de kop. Hè, dat komt heel veel voor op de voorpagina's... bij het ontbreken van water eigenlijk. Dat is wel grappig. Toch?
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. En een ander interessant neologisme is ook waterwappie. Waterwappie kwam een aantal jaar geleden op met de overstromingen. Dus eigenlijk mensen die niet zo geloven dat door klimaatverandering komt. Dus ik ben benieuwd of waterwappie nu dan ook weer een nieuwe betekenis krijgt in deze context.
0: Ja, goed. Nou, veel water dus. Of het ontbreken daarvan op de voorpagina's en in de kranten. Ja, douchebag. Nou ja, enfin. Ben je meer tegengekomen waarvan je taalhart sneller gaat kloppen?
1: Nou zeker, ik zag in de Trouw een mooi artikel over het orgeltrauma. Veel Nederlanders zouden een orgeltrauma hebben. Nou, dat begon ik meteen te lezen, het sprak mij ook aan. Ik dacht, ja, orgel, daar heb ik misschien ook niet zo heel veel mee zelf. Ik dacht meteen aan de kerk. En dat schijnt dus ook het probleem te zijn van de orgels. Peter Ouwerkerk, hij is organist en directeur van het Internationaal Orgelfestival in Haarlem. Dat gaat dit weekend van start.
0: Ja.
1: En hij zegt, het is een misverstand dat orgel alleen een kerkelijk instrument is. En hij maakt zich met dat festival hard voor het imago van de orgel. Wat ik mooi vind, hij heeft daar 3 plannen voor bedacht. Hij heeft een project opgezet om orgelspelende jongeren uit heel het land bij elkaar te brengen.
0: Ja.
1: Ook wil hij kijken naar manieren om basisschoolleerlingen meer te interesseren voor het orgel. Dus in Vlaanderen krijgen leerlingen op de basisschool, op de muziekschool, bijvoorbeeld al een combinatie van piano, keyboard, klavercimbal en orgel. En dan blijkt na een jaar dat orgel het populairste zijn.
0: Ja.
1: En derde plan vond ik heel mooi. Hij wil de Nederlandse orgelcultuur erkend krijgen als erfgoed bij UNESCO. Want hij zegt, als het nu lukt om die orgelcultuur erkend te krijgen als erfgoed, gaan mensen het waarschijnlijk ook meer waarderen en voelen dat het echt bij Nederland hoort.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook nog het draaiorgel. Hè? We hebben niet alleen maar een orgel.
1: Zeker, dat is, ja, toch? Als ik denk aan mijn jeugd, denk ik ook vooral daaraan, zeker.
0: Ja,
1: ja, en ook interessant is, hij benoemt ook de sluiting van kerken. Heel veel dorpen die een kerk hebben, ja, daar staat een heel mooi orgel. En met het sluiten van kerken staan die ook te verstoffen, moet ik zeggen. En hij zegt eigenlijk ook dat juist dat ook kansen biedt, die kerkelijke sluiting, omdat dan die kerkelijke functie eraf gaat.
0: Ja.
1: En dat kinderen met name dan weer onbevooroordeeld kunnen luisteren.
0: Ja, jij zegt overigens, jij zegt de orgel. Is nou het orgel? Of de
1: ja,
0: orgel?
1: Het orgel. Het ja. Orgel. Ja, ja, kan voor mij allebei het orgel. Ja.
0: Okay, ja. Goed, nou, heb je nog een laatste dingetje wellicht?
1: Een laatste dingetje, ook een heel mooi stuk over erfgoed, geurerfgoed in de Volkskrant vandaag.
0: Oh ja.
1: geurerfgoed, dat gaat eigenlijk over de geuren van Friesland. Dus het woord neustalgie valt. Dus als je ergens komt, heb je meteen bepaalde associaties bij geuren. Laat je je thuis voelen, doe je denken aan een bepaalde plek of een bepaalde herinnering. Mm-hmm. Dat vond ik ook een heel erg mooi woord.
0: Ja, met een prachtige foto erbij van iemand die met haar neus in het gras ligt, hè? Heerlijk stuk.
1: Ja, klopt. Ja, ze halen er allerlei geuren op in zakjes, in samples. Uiteindelijk willen ze daar volgens mij ook een geurtafel van maken.
0: Ja.
1: Waarbij dat ook die geurtafel dan kan verplaatsen tussen verschillende musea. En mensen ook die geuren tot zich kunnen nemen en daar eigen verhalen bij kunnen vertellen.
0: Oké. Okay. Douchebag, orgeltrauma en neustalgie. Wat een oogst.
1: Ja,
0: niet te geloven.
1: En neustalgie. Ja. Klopt.
0: Dankjewel. Fijne dag. En bedankt voor deze selectie. Christel Doreleijers, Neerlandica en taalonderzoeker.

Die laatste uithaal die zag ik even niet aankomen. Maria en Natalia Milstein, respectievelijk viool en piano, met eerste deel uit deze sonatine voor viool en piano van Franz Schubert. Ik beloof je dat straks in het nieuwsoverzicht van 19:30 ook het woord water regelmatig voort gaat komen na deze muziek van Abel Salautje.

0: Misschien is hij wel de moeder aller cellisten uit de crypto, wie weet. Abel Salautje, cellist, je hoort hem ook zingen. Met Bernard Schimpelberger op het slagwerk en het Aurora Orchestra. En deze compositie, Zolle Zolle, het is 7:30. Tijd voor het nieuws. Gemeenten zetten nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van inwoners op internet. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het probleem bestaat al jaren, maar het gaat nog altijd mis. Volgens NOS-techredacteur Joost Scheddevis gaat het om gevoelige zaken als telefoonnummers, adressen en soms ook BSN-nummers.
1: Gemeenten die publiceren best wel veel gegevens als ze bijvoorbeeld in de raad worden besproken. Maar er moeten dus wel de persoonsgegevens eruit. En dat is, dat is uiteindelijk een menselijke taak. Dat is een mens van vlees en bloed die dat moet doen. Er is geen automatische controle achteraf.
0: De autoriteit persoonsgegevens dringt er al bijna 10 jaar bij gemeenten op aan om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van burgers. Waterschappen in heel Nederland nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Sinds gisteren kampt ons land officieel met een watertekort. Een van de problemen is verzilting. Zout zeewater komt steeds dieper het binnenland in. De sluiswachter bij Spaarndam beperkt daarom het zogeheten schutten, het openen van de sluis.
2: Iedere schutting van noord naar zuid, dat betekent steeds meer zout naar de zoete kant. En als we dat proces kunnen beperken tot helaas maar met 3 keer, ja, dan zijn we eigenlijk nog goed bezig.
0: De sluiswachter zegt tegen NH Nieuws dat de beperking voorlopig alleen geldt voor de pleziervaart. Voor beroepsschippers gaat de sluis nog wel vaker open. De Amerikaanse president Trump heeft in een tv-toespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Trump kwam met een serie claims waaruit volgens hem blijkt dat de verkiezingen oneerlijk zijn verlopen. Maar echt met echt bewijs kwam hij niet, zegt NOS-correspondent Rudy Bauma.
3: Hij claimt ook dat documenten die het Witte Huis dus heeft vrijgegeven bewijzen dat China wel degelijk heeft geprobeerd om hem te ondermijnen bij die verkiezingen van 2020. Maar vertelt er niet bij dat om een minderheidsmening binnen de diensten ging waar een matige mate van de zekerheid over was.
0: Trump gebruikte zijn toespraak verder om te pleiten voor strengere kieswetten. Hij doet al jaren onjuiste uitspraken over de verkiezingen van 2020. Een bijzondere verhuizing in het centrum van Groningen. Kunstencentrum Vrijdag gaat van 3 locaties naar 1 nieuw onderkomen. Daarmee verlaat het een gebouw waar 100 jaar lang cursussen, workshops en opleidingen zijn gegeven. Het kunstencentrum begon volgens de directeur ooit als een fabrieksschool.
4: Deze locatie, de Waldstraat, wat natuurlijk een historische locatie voor ons is, verlaten we na een eeuw dit gebruikt te hebben. We staan hier in een van de originele lokalen van het schooltje wat door Scholte werd gesticht voor de zoontjes van zijn arbeiders.
0: En die Scholte was volgens RTV Noord een Groningse industrieel die de kinderen van zijn personeel wilde leren werken met onder meer hout en koper. Dan weer een verkeer met Niels Erkens.
5: In het westen en noorden komen nog wat wolken voor. Op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag is er kans op een plaatselijk buitje. Met 23 tot 28 graden is het iets koeler dan de afgelopen dagen. Op de weg is het rustig. De ANWB meldt geen files.
6: De ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Ja, toen hij Napoleon nog op een voetstuk had staan. De Eroica opgedragen in eerste instantie aan Napoleon. Ludwig van Beethoven schreef hem. Je hoorde hier het residentieorkest onder leiding van Jaap van Zweden in het derde deel, het Scherzo. Vanavond is de First Night of the Proms. Dat is ook live te horen in het zomeravondconcert op deze zender om 8:00. Met onder andere de BBC Singers. En die hoor je hier in een compositie van John Pickard.

0: Overigens is die BBC Proms, The First Night of the Proms, ook live te zien op de BBC. Mocht je dat leuker vinden dan de radio. Ik kan me niet voorstellen, maar het zou kunnen. Dan kun je ook naar de televisie kijken natuurlijk. En tijd voor de kranten. En Niels begint.
1: Steeds meer ministers en staatssecretarissen laten zich zien op sociale media. Ze posten een filmpje vanaf een NAVO-top of een foto met een buitenlands staatshoofd. Maar, ontdekte de Telegraaf, dat kost de belastingbetaler miljoenen euro's.
0: Achter die sociale media-accounts schuilt een lijvige en gelikte communicatiemachine. Tientallen ambtenaren zijn ervoor in vaste dienst genomen, maar ook extern worden mensen ingehuurd. Volgens de Volkskrant heeft dat de afgelopen 6 jaar ruim 3,5 miljoen euro gekost. Vooral defensie en economie. Economische zaken trokken tonnen uit volgens sociale media. Dat moet waarschijnlijk ook de Telegraaf zijn.
1: De Papendrechtse brug gaat vanaf vandaag 9 maanden dicht. De brug heeft namelijk last van vermoeidheidsverschijnselen. Maar waarom duurt dat herstel zo lang, vraagt NRC zich af.

0: Arthur Tameling is projectleider bij Rijkswaterstaat. Hij vertelt dat niet alleen het staal, maar ook het bewegingswerk van de brug aan het einde van zijn levensduur is.
1: Eerst dacht Rijkswaterstaat met zo'n 4 maanden klaar te kunnen zijn. Maar er kwamen ook steeds meer werkzaamheden bij. Het brugwachtershuisje bleek overbodig en wordt gesloopt. En ook bleek dat het scheepvaartverkeer geen alternatieve route heeft. Omdat er tijdens de werkzaamheden altijd een doorgang voor schepen moet zijn, duren de werkzaamheden dus langer.
0: Lopen door er alleen aan te denken. Voor Daan van der Heijden wordt het werkelijkheid. Hij heeft een dwarslesie en daardoor kan hij niet lopen. Maar studenten van de TU Delft bedachten een slim robotpak dat hersensignalen omzet in beweging. Het AD ging kijken bij de presentatie van dit exoskelet.
1: Volgens de studenten is het exoskelet een wereldprimeur. Daan van der Heijden zit in een soort pak. En wat opvalt zijn de robotbenen die aan zijn eigen benen vastzitten. Met zijn gedachten zet hij de robotbenen in beweging. Van der Heijden noemt het een wonder. 9 jaar geleden belandde hij na een ongeluk in een rolstoel. En hij zegt nu, misschien kan ik ook gewoon weer een rondje lopen.
0: Het is 5 jaar geleden dat Limburg te maken kreeg met heel heftige regenval. Vooral Valkenburg werd zwaar getroffen. Trouw spreekt met gedupeerden van de watersnoodramp. Veel mensen schrikken 's nachts nog in paniek wakker als ze het geklater van regen op hun dak horen.
1: Bij Bianca Prevot steeg het water ongeveer 1 meter. De schade bedroeg ruim 1 ton. Ze is teleurgesteld in de hulp van de overheid. Volgens haar hebben ze alles zelf moeten doen. Twan en Frank zijn positiever. Hun hotel liep onder. Een aantal oud-gasten uit de Randstad sprong in hun auto... en reden naar Valkenburg om te helpen. We hebben sindsdien ons vertrouwen in anderen weer terug, zeggen de hoteleigenaren in de krant.
0: En voor een onderzoeksproject struinen geurexperts snuffelend door Friesland om geuren te verzamelen. Ze zoeken geuren die kenmerkend zijn voor de provincie. Het hoeven niet per se lekkere luchtjes te zijn. Ik kom eigenlijk voor de geur van rotte eieren, zegt hoofdonderzoeker Inger Leemans in de Volkskrant.
1: Ja, met alle Friese geuren wordt een bibliotheek aangelegd. Geuren vervliegen, maar zijn ook erfgoed en daarom willen we ze bewaren, legt de hoofdonderzoeker uit. Aan Friese hebben ze eerst gevraagd welke geuren voor hen bij Friesland horen. Gras staat op nummer 1, op de 2e plaats staat mest. Fijn, tot zover de kranten.

0: Rudy Widoft was zoon van Duitse immigranten. Leerde als kind eerst viool spelen, speelde daarna klarinet in het familieorkest en wisselde uiteindelijk na de verhuizing naar New York naar de C-Melody saxofoon. Je hoorde hier een compositie Cloudy Days, gespeeld door Chad Smith op de saxofoon, John Mills op de viool bij de Symphonia of London, onder leiding van John Wilson. Ik herhaal nog even de crypto van deze vrijdag. Moeder aller cellisten is de opgave. Niet goed is... je had hem... Abdis?
1: Abdis werd genoemd. Ja. En Anne-Sophie Moeter, ja, vind ik leuk gevonden, maar ja. Dat is een violist.
0: Oké. Okay. Nou ja, als ze heel laag speelt. Nee?
1: Nee.
0: Oké.

0: Racha Arodacchi was dat met een van de talloze sonaten voor toetsinstrument van Domenico Scarlatti. We gaan op naar het nieuws van 8 uur. Wat gaan we daarna doen? Ja, het gaat natuurlijk de hele tijd al over de droogte en over hoe je een beetje water kunt besparen. Ernest die schrijft net in de NPO Luister app. Goedemorgen, gewoon ouderwets naast de wasbak of voor de wasbak op een handdoek. Washandje met koud water werkt verfrissend elke ochtend, dat kan. Ik heb zelf een paar regentonnen in de tuin staan. Karel, wat doe jij aan waterbesparing?
1: Extra lang douchen. Nee. We proberen ook wel op te letten, maar ja. Niet bewust eigenlijk. Niet sproeien. We doen de tuin niet. We zetten niet de sproeier aan.
0: Gewoon een woestijnlandschap. Woestijntuin. Rotstuintje. Gezellig. Goed. Die droogte die zorgt voor steeds meer problemen. Wat kunnen wij daar zelf aan doen? Ik vraag het straks aan iemand van de Unie van Waterschappen. Die hebben daar verstand van. Die weten wat je moet doen. Dus dat hoor je. En verder hebben wij natuurlijk een groeten uit. Wederom een van jullie vakantieverhalen. Waar komen de groeten deze keer vandaan? Dat weet Karel dan weer.
1: Groeten uit op Walden.
0: Op Walden. Dat gaan wij even opzoeken op de kaart. Heel graag. Tot straks.
1: Tjus.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van pianist en pedagoog Jan Wijn. Hij was de leermeester van veel beroemde muzici, zoals Arthur en Lucas Jussen. Maar hij trad ook zelf op als pianist. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nporklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat dit moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt lang niet altijd. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE, die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben en zijn twee exen beschuldigden hem van mishandeling. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday, and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening daar. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 al dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. De politie kreeg in de eerste helft van dit jaar fors meer meldingen over mensen met verward gedrag. Het aantal lag 17% hoger dan vorig jaar en het is het hoogste aantal sinds de coronapandemie. In bijna alle gemeenten steeg het aantal meldingen. Zaanstad zag de grootste toename met meer dan de helft erbij. Alleen in Almere daalde het licht. In Amsterdam kwamen de meeste meldingen over verwarde personen binnen. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: En de finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van die bosbranden in Canada. De rook trekt namelijk nu naar het zuiden, precies over New York. En dan nog het weer. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen wordt het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
4: tassen in de trein verplicht op schoot. Ja, ik snap het hoor. En zelf ben ik uiteraard altijd bereid tot weghalen. Hey, ik deug natuurlijk. Maar wat ik wel jammer vind, er is al zo weinig contact tussen treinreizigers. En dat lieve gebaar dat je zegt, tuurlijk mag u hier zitten. En dat blije gezicht dan. Ja, dat korte moment van menselijke interactie, dat zijn we dan voortaan ook kwijt.

Jean-Kien Keras op de cello, Alexandre Tarot op de piano met een deeltje de suite française d'après Claude Gervaise van Francis Poulenc. Het is, ik moet eventjes de boel erbij halen, want we hebben printerproblemen, dus ik doe alles van mijn scherm. Ja, het werkt. 17 juli vandaag. Vertegenwoordigers van Libanon, Israël en de VS houden een militair overleg. Ze bespreken het terugtrekken van Israëlische troepen uit een aantal gebieden in Libanon. Ja, dat is ook een jaarlijks terugkerend dingetje. Langs de snelweg bij grensovergang Hazeldonk kunnen vakantiegangers hun auto of caravan gratis laten checken. Te kijken of alles in orde is voor ze op vakantie vertrekken. Het hitteschild meenemen vooral, dames en heren, als u naar Frankrijk gaat. De Tilburgse kermis begint weer. 10 dagen lang kun je op de grootste kermis van de Benelux instappen bij honderden attracties. En door de droge zomer is er sprake van een watertekort. Wat kunnen we daar zelf eigenlijk aan doen? Roye om 8:15 meer over. En om 9:15 weer een vakantieverhaal van een luisteraar uit een kanton. Dat is niet een Chinees restaurant, maar een plek in Zwitserland. En voor de crypto zijn we op zoek naar de moeder aller cellisten. Welkom terug bij de ochtend.

Dat was een deeltje uit een concert voor fagot en strijkorkest van Vivaldi. Ze moest hard werken. Sally Holman, de fagotiste bij de gezelschap met de prachtige naam The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen, onder leiding van Robert Rawson. Heerlijk. De droogte die slaat toe. We hebben er allemaal mee te maken en we moeten allemaal op het water letten. Gelukkig weten wij hier op de radio altijd wel gewoon de kraan open te zetten. Singing in the rain.

0: Ja, muziek uit Singing in the Rain met Gene Kelly. Heerlijk. Ik was gisteren aan het hardlopen. Ik had 3 druppels water. Verder is het niet heel veel water deze dagen. Nederland heeft last van een watertekort. Iedereen die naar buiten kijkt, die ziet het. Het is kurk en kurk droog. Scheepvaart, landbouw, natuur. We hebben er allemaal last van. Er komt wel wat regen aan, maar dat zal niet heel veel zoden aan de dijk zetten. Ik ga erover praten met Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. Jane, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is momenteel het grootste knelpunt?
1: Nou, wat altijd belangrijk is om in te zien bij droogte, is dat het nu hele grote regionale verschillen zijn. Mm-hmm. Het is met name op de hoge zandgronden, dus in het zuiden en het oosten. Daar is eigenlijk vooral dat er gewoon te weinig water is, omdat er heel lang geen regen is gevallen. Hè. Daar hebben ze natuurlijk geen aanvoer vanuit de rivieren.
0: Ja.
1: En daar is dus, hebben we heel veel onttrekkingsverboden, dus dat er geen water uit de oppervlaktewater mag worden gepompt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk ook een knelpunt voor de landbouw. En de natuur staat daar echt onder druk. En in het westen van het land hebben we echt last van die uitzonderlijk lage rivierstanden. Met name van de Rijn.
0: Ja.
1: Dat is echt een recordlaag is dat nu. En daardoor is de tegendruk van het zoete water tegen het zoute water minder.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor het zoute water beter Nederland in kan stromen. En we met verzilting te maken hebben. En dat proberen we met allerlei maatregelen te beperken en te zorgen dat er alsnog zoet water naar het westen toe kan.
0: Ja, ja, een soort water naar de zee dragen is het eigenlijk. Hè? Want
1: het
0: zoete water
1: ja.
0: door te schutten, toch onder andere de sluizen en dergelijke.
1: Ja, daar heeft inderdaad dus de scheepvaart last van. Want die zitten dus dan inderdaad, wordt er minder geschud. Dus dat betekent dat je langer moet wachten bij een sluis. Dus dat is vervelend. En de rivierstanden zijn ook lager, waardoor bijvoorbeeld grote vrachten met minder ballast kunnen varen op het moment.
0: Ja, nou, we hadden vorig jaar, volgens mij hadden we ook op een gegeven moment een droge zomer. Is het probleem nu groter dan in voorgaande jaren? Zien we daadwerkelijk de klimaatveranderingen hier toeslaan?
1: Ja, dit is wel een uitzonderlijk droog jaar. We hebben inderdaad elk jaar wel een watertekort in sommige regio's. En dat heeft echt mee te maken dat echt elke zomer de watervraag groter is dan het aanbod.
0: Mm-hmm.
1: Dat punt bereiken we elke zomer wel een keer. Maar nu is het wel echt heel extreem en ook vroeg. En ook in grote delen van het land dat het speelt. En je ziet gewoon dat die periodes van dat droogte langer duren. En dat we ook daar warmere temperaturen bij krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor er ook meer verdamping optreedt. En dat is wel waar het KNMI voor gewaarschuwd had. Dat inderdaad vaker voor zou komen in de toekomst.
0: Ja.
1: En dat merken we dus nu al.
0: Ja. Nou is natuurlijk de grote vraag, wat kunnen wij, bedoel, jullie zijn als waterschappen natuurlijk er erg druk mee, maar wat kunnen we als eenvoudige particulier, als eenvoudige sterveling zelf doen? Om het water een beetje, het gebruik van water te beperken?
1: Nou, wat wij eigenlijk aanraden is om een beetje wat wij in het groot doen, bijvoorbeeld met een IJsselmeer, wat onze nationale regenton wordt genoemd. Hè?
0: Ja.
1: Dat kan je natuurlijk ook doen in je bij fortuineigenaren. Raden we echt aan om bijvoorbeeld een regenton te nemen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je dan bij wateroverlast ook de riolering bespaart. Hè? Dus dat je dan water opvangt, dus ook wateroverlast kan voorkomen.
0: Ja.
1: Maar dat je dus ook daarmee dan gelijk een voorraadje hebt voor drogere tijden. Dat is eigenlijk net wat we net met die klimaatveranderingen een beetje het gekke eraan, dat de extreme toenemen. Dus we hebben wel meer neerslag heel jaar rond, maar we hebben wel grotere droogtes dan we ooit eerder kenden. Dus dat voelt natuurlijk heel tegenstrijdig, maar dat komt omdat die regen niet meer zo verspreid valt, maar echt in van die piekbuien.
0: Ja. Ja, en het water dan ook gebruiken bijvoorbeeld voor de wc, dat water uit die regenton, om maar wat te noemen, is dat een goed streven?
1: Ja, de drinkwatersector zegt ook dat het is altijd goed om zuinig om te gaan met drinkwater.
0: Mm-hmm.
1: Dit is geen oneindige grondstof. Het enige is wel dat die drinkwatervoorraad eigenlijk nu nog niet in het geding is. Veel drinkwater wordt gewonnen uit diepe grondwaterbronnen. En die zijn wat minder beïnvloedbaar door dit soort weersomstandigheden. Dus die voorraden, dat zit voorlopig nog wel goed. Drinkwater, daar zit nog niet echt een probleem in. Het is echt vooral het oppervlaktewater en het grondwater wat nu onder druk staat.
0: Ja, en dat oppervlaktewater, daar kunnen wij zelf niet heel veel aan doen, hè?
1: Nee, hopen dat het echt weer gauw wat meer gaat regenen dan die paar druppels waar je het net inderdaad over had. Dat zal fijn zijn. En eigenlijk hebben we, dus niet voor de vakantieganger misschien goed nieuws, maar eigenlijk hebben we heel miezerig weer nodig. Hè? Dus dat wat langzaam ook opgenomen kan worden. En dan kan het herstellen.
0: Goed, we gaan met z'n allen een regendansje doen, Jane. Dankjewel, ja. Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. Fijne dag vandaag en succes met je werk.
1: Graag gedaan. Dank u wel.

daar de droge klanken van het Hexagon Ensemble met de compositie van Sergei Vasilenko met de titel Door de Woestijn. Blah. Ja, daarom draaien we ook lekkere vloeibare muziek af en toe, zoals Gene Kelly net met Singing in the Rain. En daar zegt Theo over heerlijk dit Singing in the Rain. Vanaf dag 1 van onze liefde, nu 44 jaar geleden, het lied van mijn vrouw en mij. We hebben zojuist er weer op gedanst. Gefeliciteerd, Theo. Dank je wel voor deze reactie. De crypto van vandaag, laat ik die even herhalen. Moeder aller cellisten is de opgave. Dat is geloof ik niet heel erg ingewikkeld. Of veel mensen willen ook gewoon dat ochtendglas in de wacht slepen met die herbruikbare ijsblokjes erbij. Je hebt nog een kwartiertje de tijd om te reageren. Niet goed is Frida Belinfante. Dat kunnen we niet goed rekenen.

0: Dat was het Ests Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Michael Kertz met een werk van de Estse grootheid Eduard Toubin. Het is op 20 seconden na 8:30. Tijd voor het nieuws. Ja, het probleem is al jaren bekend. Toch zetten gemeenten nog vaak per ongeluk gevoelige gegevens van burgers op internet. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gaat soms zelfs om BSN-nummers. Volgens de griffier van de gemeente Hellendoorn kan dat gebeuren door de grote hoeveelheid informatie die gemeenten verplicht moeten publiceren.
1: Bij de gemeente Hellendoorn maak ik alleen al per maand zo'n ruim 100, 150 documenten openbaar voor de gemeenteraad. En dan komen ook nog eens een keer de andere documenten bij die de gemeente zelf ook nog actief openbaar maakt. Dus vanuit de informatiefabrieken van de gemeente komt natuurlijk heel veel informatie naar buiten.
0: Ja, Hellendoorn komt zelf niet voor in de lijst van plaatsen waar het misgaat. De koepel van gemeenten roept op tot zorgvuldigheid. Vakbond FNV komt in september met nieuwe acties tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De bond dreigt met een 24-uur staking op het spoor en met acties in de zorg. FNV-voorzitter Spekman zegt in de talkshow Goedenavond Nederland dat het kabinet niet luistert.
2: Het is niet, ook niet de stakers zelf op het spoor doen dat voor hun plezier. En ook niet die mensen die actie voeren in die verzorgingshuizen of van de reinigingsdienst. Ze doen het omdat zij bang zijn voor niet alleen voor zichzelf, maar misschien ook wel voor hun nichtje, hun neefje, hun tante, hun buurman, hun buurvrouw.
0: Volgens Spekman worden de acties groter dan de vorige keer toen spoormedewerkers een paar uur staakten. Meerdere waterschappen nemen extra maatregelen nu de droogte heeft geleid tot een officieel watertekort. In Brabant en Limburg bijvoorbeeld geldt vanaf nu een strenger verbod om water te halen uit sloten en beken. Boeren gebruiken dat water voor hun gewassen en ze maken zich zorgen over de situatie, zegt landbouworganisatie LTO.
3: Voor heel veel gewassen nemen groentegewassen, maar ook aardappelen en uien, die wil je toch wel graag beregenen. Mm-hmm. Ja, als dat niet meer mag, ja, dan houdt het op. Hè. De groei stond al stil en die staat dan nu helemaal stil.
0: Ja, LTO zegt tegen BNR dat veel boeren de laatste jaren al zuiniger omgaan met water. Ze hebben geen keuze vanwege het veranderende klimaat. De Nederlandse overheid moet meer doen om meisjes te beschermen tegen besnijdenissen in hun land van herkomst. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Volgens hen stijgt het risico op meisjesbesnijdenissen nu de zomervakantie is begonnen. Deze onderzoeker pleit voor de Britse aanpak. Daar kan een rechter ingrijpen als besnijdenis dreigt. En dat werkt.
4: Uit de evaluaties die zijn geweest in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat in meer dan 9 van de 10 gevallen de mogelijke plegers, dat zij bang zijn voor die 5 jaar gevangenisstraf. En dat ze daarom het uiteindelijk niet doen.
0: Meisjesbesnijdenis komt vooral voor in Afrikaanse landen zoals Somalië en Soedan. Experts spreken van ernstige verminkingen. Weer een verkeer dan met Niels Erkens.
5: Op veel plaatsen is de dag zonnig begonnen, al komt er ook bewolking voor. Vanmiddag ontstaan stapelwolken en kan vooral in het noordoosten bui vallen. Het is met 23 tot 28 graden iets koeler dan de afgelopen dagen. Op de weg nog altijd rust, de ANWB meldt geen files.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Het Tsjechisch Kamerorkest onder leiding van Andrzej Kukaj was dat met het laatste deel uit de Serenade voor Strijkorkest van Antonin Dvořák. Ik blader even door de krant. Ik kom bij NRC het ikje tegen. Een bijdrage van een lezer. Dit heet Bronvermelding. Ik ga even voorlezen. Het is echt zo'n leuk stukje. In de krant tref ik een stukje aan dat van belang is. Kukaj was dat met het laatste deel uit de Serenade voor Strijkorkest van Antonin Dvořák. Ik blader even door de krant. Ik kom bij NRC het ikje tegen. Een bijdrage van een lezer. Dit heet Bronvermelding. Ik ga even voorlezen. Het is echt zo'n leuk stukje. In de krant tref ik een stukje aan dat van belang is voor mijn zoon. Ik maak een foto

bijzondere versie van Nature Boy van Eden Abbas, met onder andere Noah Wildschut op de viool. Ja, het ging eerder deze uitzending over de droogte en ook wat we daaraan zelf kunnen doen om een beetje water te besparen. Zelf eet ik alleen nog maar droog brood bijvoorbeeld. Maar je kunt ook water opvangen met de regenton. Daar

0: reageert iemand nog op. Arnoud, die zegt, ja, als hovenier kan ik sterk adviseren om een regenton te nemen. Niet alleen bespaar je water, maar regenwater, of hoe wij het vaak ook noemen, hemelwater, bevat ruwe mineralen die erg goed zijn voor de meeste planten. Voor mensen is kraanwater beter, maar je tuin doet het beter met regenwater. Besproei ook het liefst als de zon onder is. Er verdampt minder water en je hebt minder kans op verbranding van de bladeren. Dankjewel Arnoud voor deze tip.
1: Groeten uit.
0: Ja, deze hele zomer hoor je in de ochtend je eigen vakantieverhaal terug. We vroegen je om bijzondere verhalen in te sturen. Kleine verhalen, grote vakantieherinneringen, een ontmoeting, een omweg, een misverstand, een onverwachte wending. Vandaag hebben we er weer eentje. Dit is het verhaal van Luberta Werkman. Je hoort Andrea van Pol met een vakantieverhaal uit...
2: De top van de Titlis, Kanton Obwalden, 2004. We gaan met de kabelbaan omhoog. Ik ben als enige gekleed op een wandeltocht op een alpentop. Bergschoenen, stevige broek, anorak, muts en een rugzak. Om mij heen zie ik bezoekers uit verre landen. Vooral Aziaten, gekleed in fleurige jurkjes, lichte kleding, sandalen, zelfs slippers. Ik begin aan de klim, maar word ineens toegeroepen in onvervalst Zwitserdeutsch. Ik versta die taal. Een man in een officieel jasje ziet mij aan voor een inheemse Obwalderin. Hij schreeuwt dat ik die toeristen moet tegenhouden, want er komt een helikopter. Ik zie dat de schamel geklede toeristen zich achter mij op het bergpad wagen. Ik loop terug, gespreide armen. Stop! Niet verder! Er komt een helikopter! Terug! Tot mijn eigen verrassing heeft mijn bazige optreden effect. De Aziatische opmars komt tot stilstand en in een enorme werveling van sneeuw landt de helikopter.

was een bijzonder vakantieverhaal van Luberta Werkman. Vandaag goed voor een mooi verrassingspakketje met daarin onder meer een speciaal glas van de ochtend. Ja, en die titaan van Mahler deed het er ook lekker onder. Het Boedapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer hoorde je. Als je ook een mooi vakantieverhaal hebt, we zijn nog op zoek naar een paar verhalen. Je mag ons mailen, deochtend@kro-ncv.nl. En wie weet hoor je je eigen verhaal terug op de radio.

Le petit badinage zit ook alweer water in. Uit Pièce de Viol van Marin Marais. François Joubert Caillé was dat op de bas, gamba en La Chéron. Ja, 9 voor 9 tijd voor de crypto-oplossing van vandaag. Moeder aller cellisten was de opgave. Daar is veel op gereageerd. Dank daarvoor. Veel mensen willen dat bijzondere ochtendglas in de wacht slepen natuurlijk. Een collectors item. Ik snap het. Genoemd Frida Belinfante. De abdis Jacqueline Dupré. Sol Gabetta. Anner Bels. Maar, leuk. Maar niet goed. Sietske die schreef het volgende. Goedemorgen. Bedoelen jullie voor de crypto Yo-Yo Ma? De beroemde cellist en componist die zij zijn strijkstok als een Yo-Yo over de snaren van zijn cello laat dansen en daar al vele prijzen mee heeft gewonnen. Zijn achternaam Ma, ofwel moeder, spreekt voor zich. Voor zover ik weet de enige moeder tussen alle cellisten. Wie weet kan het te winnen glas met dit antwoord straks mee naar de camping in Limburg als ik naar het wereldmuziekconcours ga. Ja, Sietke, we doen ons best om het zo snel mogelijk naar je op te sturen. Kan het mee naar Kerkrade. Sietske Vonk, jullie allemaal bedankt dus voor het meedoen en... Morgen, nee, morgen niet, maar maandag weer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: Lobby Pfeiffer gaf een iets wat nerveuze tango-touche mee aan Erik Satie. Deze Gnosien, gespeeld door het Goodman Tango Quintet. Ja, dat was onze laatste muziek, maar we hebben nog een berg aan muziek zo dadelijk. Na het nieuws van 9 uur bij de klassieke met Selma van Dijk.
1: Ja, zeker. Ja,
0: goedemorgen.
1: Enorm veel mooie stukken, bekende stukken, onbekende stukken. Ja. We gaan weer van alles doen.
0: Heb je ook tango's nog ertussen zitten?
1: Nou, ik ga eens even kijken inderdaad. Lekker. Ik was wel even lekker aan het dansen.
0: Even in de tango bak. Goed, jullie bedankt voor het luisteren. Karel, dankjewel voor de fijne muziek. Spreken we elkaar morgen weer?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: We gaan vast nadenken over een soundtrack van het
0: soundtrack
2: weekend.
0: Soundtrack van het weekend, goed idee. Fijne vrijdag, heel graag tot de volgende aflevering van De Ochtend. En dat is morgen.
3: Dit was een programma van KRO-NCRV.
4: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister morgen vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. FNV zegt in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. En ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman.
2: Het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
1: Het kabinet wil de WW inkorten en de uitkering van langdurig zieken versoberen. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie onderzoekt nog de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten gegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
3: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservicenummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: NPO Klassiek. Avrotros.

Musica Antiqua Köln onder leiding van Reinhard Goebel speelde het concert voor twee blokfluiten, twee hobo's en strijkorkest in Besgroot van Georg Philipp Telemann. Goedemorgen, van harte welkom bij De Klassieken met vandaag weer veel bekende werken. Ook hier en daar muziek die je misschien niet zo vaak hoort. En dat is allemaal samengesteld door mijn Afrotros-collega Maartje Benders. Dankjewel weer, Maartje. Ja, we gaan meteen door met de hoofdgast van het Prinsengrachtconcert dit jaar. Dat op 22 augustus zal plaatsvinden. En dat is de Noorse pianist Leif Ove Andsnes. En hij speelt hier het eerste deel van het 11e pianoconcert van Joseph Haydn.

Lijf over Ansnes speelde het eerste deel van het 11e pianoconcert van Joseph Haydn en dirigeerde daarbij het Noors Kamerorkest.

On Day uit The Armed Man, A Mass for Peace van Carl Jenkins. Uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra en de National Youth Choir of Great Britain. Onder leiding van Carl Jenkins zelf. Nu muziek van een componist die wordt gezien als een van de prominentste Nederlandse componisten uit de eerste helft van de 19e eeuw. En dan heb ik het over Johannes Bernardus van Bree. Maar ja, na zijn dood raakte hij en zijn muziek in de vergetelheid. Maar een van de weinige werken die nog wel regelmatig van hem wordt gespeeld, dat is zijn Allegro voor vier strijkkwartetten. En dat hoor je nu dus ook, gespeeld door het Viotta Ensemble onder leiding van Victor Lieberman.

0: kettingreactie.
1: Ja, en gisteren gingen we van de zon naar de sterren met een wat onbekender werk van Erik Satie. Het eerste deel uit Le Fils des Étoiles, de zoon van de sterren. En dat werd aangedragen door luisteraar Louis Hooft.

Ja, de zoon van de sterren van Erik Satie. Dat hoorden we dus gisteren in de kettingreactie. En vandaag schreef luisteraar Lieven daarop: beste Selma, het is eigenlijk niet lang zoeken naar een mogelijke nieuwe schakel. Een schitterend pareltje is het koorwerkje Stars van Erik Eschenwald. Daarbij beroeren koorleden de randen van gevulde wijnglazen. Klinkt nogal modernistisch en artificieel, maar het is een ontzettend mooi etherisch effect.

En dat was Stars van de Letse componist Erik Eschenwald. Hier uitgevoerd door Voetjes Eet. Ja, wat gaat hier maandag opvolgen in de kettingreactie? Wat heeft dit prachtige stuk over de sterren bij je losgemaakt? Kwam er direct een idee bij je op voor een nieuwe schakel in de kettingreactie? Deel dat dan alsjeblieft met ons. En stuur jouw suggestie naar de NPO Luister-app. Of stuur een mail, dat kan ook. En dan doe je dat naar deklassieken@avrotros.nl.

0: Joan Whiting speelde Gabriel's oboe, muziek van Ennio Morricone voor die film The Mission. En daarbij hoorde je de London Philharmonic Orchestra onder leiding van de componist zelf.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Je hoorde twee grootheden achter de vleugels, Mireille Pariah en Radu Lupu. En ze speelden het derde deel van de sonate voor twee piano's in D groot van Mozart. Le Bourgeois Gentilhomme. Het is een balletcomedie uit 1670 van Molière, met muziek daarbij van Jean-Baptiste Lully. In dit toneelstuk met zang en dans spot Molière met een rijke burger die het gedrag en de levenswijze van de adel wil imiteren. Het stuk werd enorm gewaardeerd aan het hof. En Lodewijk XIV, die kon er geen genoeg van krijgen, verzocht het gezelschap van Molière om het telkens weer opnieuw op te voeren. Nu een kort deeltje daaruit.

Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall speelde een deeltje uit Le Bourgeois Gentilhomme, toneelmuziek van Jean-Baptiste Lully.

Pablo Ferrandez op cello en Denis Kotsoegin op piano speelde een bewerking van Oriental, de tweede van de 12 Danzas Españolas, opus 37 van Enrique Granados. We gaan dan weer richting het nieuws van 10 uur en tot die tijd hoor je nog het vierde deel uit de eerste symfonie van Robert Fuchs. Heel graag, tot zo.

0: NPO Klassiek.
1: Een avond om nooit te vergeten. Een gigantisch succes. De pers was laaiend enthousiast over het operadebuut van de 30-jarige dirigent Klaus Mäkelä. Je hoort het morgen in het zomeravondconcert. Klaus Mäkelä leidt solisten, koor en het Orchestre de Paris in de intense opera Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Luister mee. Morgen vanaf 7 uur het operadebuut van dirigent Klaus Mäkelä in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett, auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van de regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkering van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd, ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die sprongen doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms ook wat zon. En dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Varend voor de kust van Lelystad. Fietsend door de Noordoostpolder. En dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken op deze vrijdag. Fijn dat je luistert. Zometeen een lied van Benjamin Britten, de 8e symfonie van Dvorak en een prelude voor piano van Rachmaninoff. Maar nu eerst de ouverture van De Bruid van de Tsaar van Rimsky-Korsakov.

Het Maleisisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Kees Bakels speelde de ouverture van De Bruid van de Tsaar van Rimsky-Korsakov.

The Evening Primrose, een van de flower songs van Benjamin Britten, gezongen door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van John Aldis. Mijn hoofd zit vol ideeën. Stel je voor dat een mens dat allemaal op zou kunnen schrijven. Maar ik moet mijn hoofd koel houden en de gave van God, de prachtige melodieën, niet overhaast opschrijven. Het was een uitspraak van Antonin Dvorak, gesproken op het hoogtepunt van zijn roem. We schrijven het jaar 1889. De Tsjechische componist verbleef in de herfst van dat jaar in zijn geliefde buitenhuis in een dorpje even buiten Praag. Genoot daar van zijn gezin, van de natuur en van het succes dat hij had met zijn composities, die door heel Europa werden gespeeld en bewonderd. En nadat hij maanden niets had geschreven, kwam de inspiratie nu dus van alle kanten. En hij componeerde een van zijn machtigste werken, zijn symfonie nummer 8.

0: Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin speelde de 8e symfonie van Antonin Dvorak.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Nam Grubert speelde de 5e van de 13 preludes voor piano opus 32 van Rachmaninoff. Zometeen gaan we verder met de klassieken na het nieuws van 11 uur. En nu hebben we nog een klein stukje van By the Sleepy Lagoon voor je van Eric Coates.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Ja, geweldig. Top zondag.
1: Deze week econoom en journalist Shaila Sital Singh over haar jeugd in Suriname.
2: Voor mijn gevoel was ik altijd buiten.
1: Over het geheim van haar moeder, waar zij een boek over schreef.
2: Waarom zwijg je daarna zijn leven lang over? En wat is dat voor een last die het dan met je meedraagt?
1: En over de angst voor de impact van dat geheim op haar leven.
2: Misschien kan ik mijn werk niet meer doen. Dit moet ik voor me houden.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen. En ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van de regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van De Groenen zegt dat Spahn miljoenen Duitsers iets verbiedt wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, in grote delen van het land is het nog zonnig, maar later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: NPO Klassiek. Avro Tros.

Uit de tweede suite voor jazzorkest van Shostakovich was dit wals nummer 2. Het werd gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. Welkom terug bij de klassieken op deze vrijdagochtend. Later dit uur hoor je nog een wals, Rozen aus dem Süden van Strauss. Maar nu eerst een andere roos. Uit Les Nuits d'été van Berlioz is dit Le Spectre de la Rose.

Véronique Jeans zong Le Spectre de la Rose uit Les Nuits d'été van Hector Berlioz en werd begeleid door het Orchestre de l'Opéra National de Lyon onder leiding van Louis Langrée. Duivelse muziek. Zo werd jazzmuziek door veel mensen genoemd aan het begin van de 20e eeuw. En dan had je ook nog muzici die dat soort verderfelijke klanken in klassieke muziek gingen verwerken. Zoals die vermaledijde 25-jarige George Gershwin had gedaan met zijn Rhapsody in Blue. Ja, dat stuk zou inderdaad een schakel worden tussen klassieke muziek en jazz. De melodieën en ritmiek van de Rhapsody in Blue zijn duidelijk aan de jazz ontleend. Maar er zitten ook overduidelijke kenmerken in die gebruikelijk zijn in de klassieke muziek. Ja, en dan ook nog die beroemde jankende, langgerekte klarinettoon aan het begin van het stuk. Het was toch allemaal wat. Nou, hoewel er dus de nodige critici waren, zou die Rhapsody in Blue al snel wereldwijd veel meer bewonderaars hebben. En wij gaan nu luisteren naar de legendarische opname van Leonard Bernstein. Hij speelt het op piano en dirigeert daarbij de Los Angeles Philharmonic.

0: Leonard Bernstein speelde de Rhapsody in Blue van George Gershwin en dirigeerde daarbij de Los Angeles Philharmonic.
1: All of Bach.
0: Ja, het is weer tijd voor All of Bach, het ambitieuze project van de Nederlandse Bachvereniging. Die probeert alle werken die Bach ooit schreef uit te voeren en op te nemen. En vandaag zijn we aangekomen bij Liebster Jesu, Wir sind hier, BWV 634. Uitgevoerd door Leo van Doeselaar in de Walburgiskerk in Zutphen op dat beroemde Baderorgel uit 1643. Ja, en Bach moet gehouden hebben van het koraal Liebster Jesu, Wir sind hier. Hij maakte er maar liefst 4 bewerkingen voor orgel voor en ook nog eentje voor koor. Deze BWV 634 is zo'n orgelbewerking en Bach haalt hier vooral de melodie van het koraal naar voren. Het stuk klinkt eenvoudig, maar het zit zoals altijd weer heel knap in elkaar. Bach schrijft een kanon waarbij de stemmen elkaar imiteren. Luister goed en je kunt het meteen horen namelijk. Nadat de bovenste stem de melodie heeft ingezet, zet even later een tweede stem in die de melodie 4 tonen lager begint. Ja, dat kan natuurlijk niet zomaar met elke melodie, maar Bach moet als meester in het contrapunt direct geweten hebben dat dit thema die mogelijkheid bood. Hij zag als geen ander de potentie van dit soort eenvoudige melodieën.

Leo van Doeselaar speelde Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 634 op het Baderorgel in de Walburgerskerk in Zutphen. En dat is dus een van die opnames van de Nederlandse Bachvereniging voor hun grootste project All of Bach. Meer informatie daarover is te vinden op bachvereniging.nl.

The Kings Singers met Make You Feel My Love van Bob Dylan. Schubert kreeg de inspiratie voor zijn forellenquintet tijdens een reis die hij maakte samen met zijn goede vriend, de baritonzanger Johan Vogel. Hij was zowaar gelukkig tijdens dit uitje. Dat is best opmerkelijk, omdat hij eigenlijk meestal toch een beetje depressief was. Maar nu dus niet. De zon scheen, de geuren van het bos waren bedwelmend en de natuur toonde haar pracht en praal. Aanleiding voor Schubert om zijn meesterlijke forellenquintet te schrijven. Daarvan nu het tweede en derde deel.

0: Trio Fontenay met daarbij Nobuko Imai op altviool en Chichi Wanoku op contrabas speelde het tweede en derde deel van het forellenquintet van Schubert. Zometeen de muziekfabriek met Karin.
1: Ja, Selma, het is toch wel in de zomer altijd een beetje dat gevoel van vrijheid. Kan ook een beetje ongemakkelijk zijn. Verveling, hè, zit licht op de loer. Maar dat heerlijke gevoel van vrijheid, dat je het voelt dat je door zo'n dag vliegt, dat zit een beetje in deze muziek. Toch? Dit is,
0: ja.
1: Het is van Unique Tenzel, een Amerikaans-Indonesische pianiste, componiste, heel jong. Die hiermee eigenlijk haar kinderdroom heeft geprobeerd te componeren.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Van dat vliegen in een film.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Helemaal.
0: Zometeen helemaal. Veel plezier allemaal zo dus met de muziekfabriek. Vanavond ben ik er weer met het zomeravondconcert. Dan een rechtstreekse verbinding met de Royal Albert Hall in Londen voor de First Night of the Proms. Even een kleine luistertip van mij naar jullie. En dan had ik jullie ook nog de wals Rosen aus dem Süden van Strauss beloofd. Daar sluiten we de uitzending mee af vandaag. Per, kom maar door met die rozen hoor. Kom maar.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister morgen vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen, het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten, maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor dit tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.
11: Het is 17 juli, een ongelooflijk vrije vrijdag voor velen, waarop ook nog producer Loes jarig is. Dus we hangen de muziekslingers op met Mozart.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Cremerata Baltica speelde het rondo uit Eine kleine nachtmuziek van Mozart. Van harte welkom bij de Muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma met de komende kwartieren kinderdroommuziek van de aan de weg timmerende pianiste en componiste Unique Tenzel. Je hoort ook dat bekende deuntje uit Pulp Fiction. Denk aan een surfer en een matador die samen een café binnenkomen. Tun, tun, tun, tun, tun. Ja, die. En zometeen natuurlijk weer de radioreisdienst. Welke track past er bij jouw zomer? De zomer van nu of van een tijdje terug. Muziek waardoor je direct weer op de achterbank van een auto zit. Voor in een trein reist. Midden in een dorpsfeest danst. Laat het me weten. Stuur jouw ultieme zomertrack naar de NPO Luister-app. En als je even de tijd en de zin hebt, spreek je het dan in, à toe. Zo gebeurt in diezelfde onvergelijkbare NPO Luister-app. Ik hoor je graag.

0: Emmanuel Pahud op zijn dwarsfluit bij de Kameracademie Potsdam met een fluitconcert in D-klein. Openingsdeel daaruit muziek van Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Unieke Tenzil is een 28-jarige keihard aan de weg timmerende Indonesisch-Amerikaanse componiste en pianiste. Vorig najaar kwam haar debuutalbum uit, daarop speelde ze nog heel veel piano. En nu heeft ze een nieuwe EP uit, Dreamscapes. En daarop is de piano iets meer naar de achtergrond verschoven en haar componeren naar de voorgrond. Ze zegt er zelf over: deze EP is geïnspireerd door de geluiden uit mijn kindertijd, de melodieën waardoor ik ervan droomde om componist te worden. In de stad waar ik opgroeide waren geen live orkesten en dus waren animatiefilms mijn eerste kennismakingen met orkestrale muziek. Het maken van deze EP bracht me terug naar mijn kindertijd en ik heb geprobeerd muziek te schrijven waarin optimisme en hoop doorklinkt. Ja, en dat is zeker in het geval van de eerste single van de EP, Soaring, Stijgen. Die is net uit en daarover zegt Tenzil: in dit stuk probeerde ik het gevoel van vliegen en opstijgen richting de wolken te vatten.

Soaring van Yonika Tenzil, gespeeld door Deutsches Symfonieorchester Berlin onder leiding van Anna Handler. En er is een hele mooie tekenfilmclip bij dit trackje gemaakt. Heel goed passend bij dat kinderdroomvlieggevoel dat Yonika Tenzil in de muziek wilde leggen. Ik zet hem zo even op mijn Instagram, @Carine Lacour. En dit is het Salagon Quartet, aangevuld met Isabelle Faust op viool, Alexander Melnikov op piano. Ze spelen muziek van Ernest Chausson.

0: Gruus, een duet van Felix Mendelssohn, gezongen door sopraan Carolyn Sampson en countertenor Justin Davies, met Joseph Middleton op piano en daarvoor muziek. Ernest Chausson, zijn concert voor piano, viool en strijkkwartet in D. Je hoorde daaruit het tweede deel.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: Elke dag in de Muziekfabriek in deze zomerweken reizen we in de muziek met de favoriete zomerreistrack van een luisteraar. Muziek die je altijd terug doet denken aan een bepaald land, een bepaald moment, een bepaalde reis. En vandaag komt de Radio Reisdienst van luisteraar Emiel. Hij sprak het in. Luister maar.
2: Hallo Karine, mijn naam is Emiel Stippler. En mijn reismuziek is het eerste deel van het gitaarconcerto van Villa-Lobos, gespeeld door de Australische gitarist John Williams. Ik was een jaar of 19 en ik zou toelating doen voor de gitaaropleiding aan het Conservatorium van Zwolle. En om me voor te bereiden ging ik een week lang naar een vakantiehuisje dat bij kennissen van mijn moeder op hun terrein stond in de buurt van Zutphen. En ik nam de trein van Heerenveen naar Zutphen en ik herinner me dat toen ik voorbij Deventer kwam, dat het zo mooi groen was. En het was heerlijk zonnig weer en ik zat in de trein en ik had Villa-Lobos opstaan op mijn Walkman. En elke keer als ik dat gitaarconcerto hoor, dan denk ik weer aan die treinreis en die heerlijke week in Zutphen. En ja, ik kwam door mijn toelating heen voor de vooropleiding, dus het heeft zijn vruchten afgeworpen. Dus het eerste deel van het gitaarconcerto van Villa-Lobos met John Williams op gitaar. Dankjewel.

openingsdeel. Gitaarconcert. Hij heet door Villa-Lobos. Je hoorde John Williams op gitaar met het English Chamber Orchestra aan de leiding van Daniel Barenboim. En grappig genoeg zat ik de hele tijd ook in de trein door dat mooie verhaal van Emiel. De radioreisdienst hoorde je. Deze muziek uitgekozen door luisteraar Emiel Stöppler.

openingsdeel. Derde symfonie van Max Bruch. Je hoort het London Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Richard Hickox. En nu Missir Lou, dat bekende deuntje door Pulp Fiction, heel bekend geworden. En je hoort het hier in de uitvoering van Delirium Musicum met Etienne Gara op viool.

violist Etienne Gara bij Delirium Musicum met Missir Lou. Dat bekende deuntje in vernieuwde vorm. Ja, vorige week daarover gesproken kreeg ik een mail van luisteraar Katja. Ze schreef: beste Karin, tijdens de muziekfabriek van 3 juni hoorde ik een prachtige versie van Bésame Mucho, Close Harmony. De tranen rolden over mijn wangen, zo raakte mij die uitvoering. Je zei dat het nog uit zou komen en daarna werd ik gedwongen mijn aandacht bij het verkeer te houden. Kan je me de naam en de titel nog even doorgeven? Ja, alleen had ik dat niet gedraaid, dus ik ging even om de uitzending heen zoeken van die 3 juni. Bleek dat het mijn collega Jet was geweest in haar vrijdagshow. En ik vind het altijd heerlijk om verward te worden met Jet. En door deze mail van Katja ging ik natuurlijk ook luisteren naar die track. En inderdaad, zo ongelooflijk mooi. Dus ik draai hem heel graag nu ook hier in de muziekfabriek. Je hoort vocaal ensemble Cantus met hun versie van Consuelo Velázquez, Bésame Mucho.

vocaal ensemble Cantus. En inderdaad, het album waar deze track Bésame Mucho op staat, getiteld The Secret Letter, moet nog uitkomen. We houden het stevig in de gaten.

0: NPO Klassiek.
1: Een avond om nooit te vergeten. Een gigantisch succes. De pers was laaiend enthousiast over het operadebuut van de 30-jarige dirigent Klaus Mäkelä. Je hoort het morgen in het zomeravondconcert. Klaus Mäkelä leidt solisten, koor en het Orchestre de Paris in de intense opera Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Luister mee. Morgen vanaf 7 uur het operadebuut van dirigent Klaus Mäkelä in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest hij eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijk tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen, het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekte in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten, maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor het tekort. De FIFA stelt een onderzoek in naar een incident na de halve finale op het WK tussen Engeland en Argentinië. Toen liet een aantal Argentijnse spelers op het veld een spandoek zien met de tekst "De Malvinas zijn Argentijns". De Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falklandeilanden, waarover het Verenigd Koninkrijk en Argentinië in 1982 oorlog voerden. De FIFA verbiedt het uitdragen van politieke boodschappen door voetballers. Veel Britten willen dat de spelers die het spandoek droegen geschorst worden. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon. En het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
6: Zometeen heel lunchachtig chorizo, gespeeld door Erik Vloeimans. Maar eerst de beuk erin met Vivaldi.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Antonio Vivaldi's strijkorkest à la rustica. Op landelijke, toch ook een beetje ruige wijze betekent dat. La Serenissima speelde het met precies genoeg beuk erin. Wat fijn dat je luistert naar deze klassieke lunchshow. De Muziekfabriek met nu muziek van een nogal vergeten 19e-eeuwse Zweedse beroemdheid, Amanda Meyer. In haar dagboek lezen we over de boeketten, bloemen, de lovende recensies die ze kreeg, de liefde van het publiek. Vooral haar vioolptredens vielen in zeer goede aarde. En dan kon ze ook nog dirigeren, componeren en had ze behalve die viool ook cello, orgel en piano gestudeerd aan het conservatorium. En zoals dat nu ook gaat met beroemdheden, werd Amanda Meyer door de Zweedse pers op de voet gevolgd. En deelden ze gretig geruchten over composities die ze waarschijnlijk aan het schrijven was. Tot ze zich in 1876 verloofde met de Nederlander Julius Röntgen. 4 jaar later met hem trouwde en naar Amsterdam verhuisde. En helaas als getrouwde vrouw niet meer optrad. Maar een van Amanda Meyer's gelukkig aan de vergetelheid ontrukte composities, sonaten voor viool en piano, hoor je nu.

0: op viool. Cecilia Ziliakus en Bengt Fortsberg op piano. Ze speelden een sonate van die baanbrekende beroemdheid uit de 19e eeuw, Zweedse Amanda Meyer.
1: Goed idee.
0: Klassieke muziek uit de concertzaal halen en mengen met pop op grote podia. Volgens mij een goed idee. En het gebeurt de laatste jaren steeds meer. Afgelopen weekend trapte het Nederlands Philharmonisch Orkest het Down the Rabbit Hole Festival af met een spectaculaire opening. Ruim 80 muzici op het hoofdpodium. En ook op Lowlands gaat het Noord-Nederlands Orkest er weer een feest van maken. Vorig jaar was hun optreden een groot succes op het grootste podium van het festival, waar duizenden mensen stonden te springen en te moshpitten op Grieg, Elgar en van Beethoven natuurlijk. Dat klonk zo.

deze hele registratie staat op YouTube. En het is ook zo leuk om naar die gezichten van die muzici op het podium te kijken. In het begin zie je een beetje, wat wordt dit? Wat moet ik hiermee? En dan krijgen ze die liefde van het publiek en breken langzaam de glimlachen door. En het moet, denk ik, voor klassieke muzici een heerlijke ervaring zijn. Niet in een zaal, maar op een misschien wat wilder, groter, versterkt podium, waar je toch ook een ander publiek voor je kiezen krijgt. Even de ramen open. En ik denk dat ze bij vragen allemaal terecht kunnen bij klassiek trompetist Erik Vloeimans. Ik keek gisteren de tv-registratie van het North Sea Jazz Festival terug. En daar stond hij weer, zo ontspannen. Goed spelen, deze ervaren festivalgrootheid, die in werkelijk elke constellatie tot zijn recht komt. Dit is Vloeimans, samen met Holland Baroque. Ze spelen Chorizo.

stuk van Erik Vloeimans dat Judith Steenbrink van Holland Baroque onder handen nam met een dosis Mendelssohn. Zo lees ik in het cd-boekje. Je hoorde Chorizo.

0: Looks Roemke. Goud licht. Eric Whittaker schreef deze koormuziek en de Eric Whittaker Singers zongen het.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Weet je, als je een beroemde muzikus, beroemd pianist opzoekt, lees je meestal waar iemand gestudeerd heeft, welke prijzen er gewonnen zijn, in welke grote concertzalen er gespeeld is. Maar eigenlijk is minstens zo leuk de vraag, hoe bereidt zo iemand zich voor op een concert? Neem de Chinese pianiste Xiaoyin Wang. Voor haar begint een goed optreden niet alleen achter de piano. Ze reist de hele wereld over, maar gaat in elke stad eerst op zoek naar goed eten. Liefst Chinees, want dat probeert ze elke dag te eten. De avond voor een concert kiest ze voor een stevige maaltijd, voor wat extra energie. En op de concertdag zelf staat er ook iets belangrijks op het programma, een middagdutje. Geen urenlange slaap, maar net lang genoeg om uitgerust en met een frisse blik het podium op te stappen. Want volgens Wang speel je nu eenmaal het beste als je goed hebt gegeten, goed hebt gerust en pas daarna achter de piano kruipt. Je hoort haar nu. Ik denk goed gevoed en uitgerust, samen met het Royal Scottish National Orchestra. Ze speelt het openingsdeel van Tchaikovsky's eerste pianoconcert.

0: Katja Yin Wang op piano bij het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Peter Ungian. Openingsdeel uit het pianoconcert nummer 1 van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Zometeen kijken we eventjes vooruit, ja, of terug naar de herfst. Lijkt wel een jaargetijde uit een andere wereld, maar samen met countertenor Philippe Jarouski moet het lukken. Eerst nog wat meer pianopret met onze
1: hit van de week.

Ja, ik zou hem zo nog een week als hit van de week willen draaien. Medellin, pianist, componist Sofiane Pamart. Zoek hem op en geniet verder van deze ontzettend fijne man. Toch leuk om even vooruit / terug te kijken naar de herfst. Samen met countertenor Philippe Jaroussky. Die zingt over de lange snikken van de violen van de herfst. Ja, dan is het zo weer binnen handbereik.

0: Charles Trenet, chanson d'automne door Philippe Jarouski gezongen. Je hoorde Jérôme Ducrot op piano en Cator Ebène speelde ook nog. Ja, en Tim op het Broek, die speelt zo de rol van Jet in Jets Vrijdagshow. Ik ga het weekend in. Mijn dochter Lea komt me ophalen. Hé, Lea, wat gaan we doen dit weekend?
1: Frisbeeën!
0: Frisbeeën. Een hele mooie middag met Tim. En ja, tot later.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Ja, geweldig. Top zondag.
1: Deze week econoom en journalist Sheila Sital-Singh over haar jeugd in Suriname.
2: Voor mijn gevoel was ik altijd buiten.
1: Over het geheim van haar moeder, waar zij een boek over schreef.
2: Waarom zwijg je daarna zijn leven lang over? En wat is dat voor een last die het dan met je meedraagt?
1: En over de angst voor de impact van dat geheim op haar leven.
2: Misschien kan ik mijn werk niet meer doen. Dit moet ik voor me houden.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ster. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon. En dan een stukje koeler bij 19 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
10: Jets Vrijdagshow. Met Tim op het broek.
11: Hey, goedemiddag.

Het vierde deel uit de klassieke symfonie van Prokofjev, of Prokofiev, zoals de Belgische volkszanger Eddie Wally ooit zei. Een hele goede middag. Welkom bij Jets Vrijdagshow. En je hoort het al, zonder Jet. Zij is op vakantie. Mijn naam is Tim Opperbroek. Ik ben van NPO Radio 2. En de komende weken zal ik deze stoel hier warm houden. En draai ik fijne zomerse muziek voor je. Ah, soms iets minder zomers misschien, maar wel altijd met een flinke dosis enthousiasme. Want muziek is soms misschien een klein beetje behang, hè? De achtergrond. Maar kleur en het motief, dat blijft gewoon belangrijk. En we zakken lekker die vrijdagmiddag in met straks muziek van bijvoorbeeld Rachmaninoff. Palestrina ga ik draaien voor je, Bach, Tchaikovsky. Maar eerst Dora Pijatjevic. MUZIEK

Ja, dat is toch heerlijk voorbij de vrijdagmiddagborrel. Shostakovich uit de jazzsuite hoor je de kleine polka. En als het een beetje druk wordt in mijn hoofd, dan ga ik naar zee. Dan word ik automatisch naartoe getrokken. Als ik daar ben, dan blijft alles gewoon even stilstaan in mijn bovenkamer. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik vind de zee zo overweldigend. Dat moet je maar gewoon laten gebeuren als je daar naar staat te kijken op het strand. En er valt gewoon niets aan te veranderen, niets aan te doen. Je kan het onmogelijk controleren, sturen. Gewoon alles loslaten en de zee laten zijn. En ook dat geluid, het geruis van de golven, dat vind ik echt meditatief. Ik kan daar helemaal in verdwijnen. Maar toch, als ik dan naar die zee aan het staren ben, dan wil ik toch even wat muziek draaien. En dan draai ik heel vaak, dat is misschien een beetje cliché, maar muziek van Brian Wilson van The Beach Boys. Prachtige liedjes, vaak over het water, de zee, het strand. Begin van hun carrière nog heel frivol, jongensachtig. Later meer en meer beschouwend. Dan worden de composities ook uitdagender. Eigenlijk net als de zee zelf. Hè. Soms heel vlak, kleine rimpeling hier en daar. En dan opeens weer onstuimig, diep en mysterieus. En van de muziek van de Beach Boys is een tijd geleden een prachtige symfonische bewerking gemaakt door de Antwerp Philharmonic Orchestra. Ik laat je wat stukken horen van de Beach Boys, maar dan verpakt in klassiek werk. Dit zijn de Beach Boys' Room for Nature.

als je het wil opzoeken, The Seven Symphonies, zo heet het project van de Antwerp Philharmonic Orchestra. En zij spelen Brian Wilson en de Beach Boys. Je hoorde in deze bewerking Room for Nature, onder andere de nummers In My Room en mijn absolute favoriet Warmth of the Sun voorbij komen. Prachtig.

0: dit klinkt toch wanneer je... Of alsof je in een koude kerk gaat schuilen na een ongelooflijke warme dag, vind je ook niet? Agnus Dei uit de Missa Papae Marcelli van Da Palestrina.
1: Jets Vrijdagshow met Tim op het Broek.
0: Ja.
1: Op hey. NPO Klassiek.
0: Jet is dan misschien wel op vakantie, maar recepten. Ik ben ook net als Jet dol op koken. Dus ik dacht, ik wil even een fijn recept met jou delen. Koude tomatensoep met ei en amandelen. Dat klinkt misschien heel gek, maar het is heel logisch. Let maar op. Het heet ook wel salmoreo. Het gaat als volgt. Leg de sneetjes brood in een schaal. Besprenkel dat met olijfolie. Laat de olijfolie dan een paar minuten in dat brood trekken. Snijd vervolgens de tomaten in partjes en leg ze bij de sneetjes brood. Pureer dan het geheel en maak het op smaak met wat knoflookpoeder, peper en zout. En zet dan de salmoreo minimaal 1 uur in de koelkast. Ja, je moet er even tijd voor uittrekken, maar dan heb je ook wat. Breng vervolgens een pan met water aan de kook. Kook de eieren in 9 minuten hard. Laat ze dan vervolgens even schikken onder koud water. Pel ze. Snij de eieren in stukken. En verdeel de salmoreo over 2 kommen en garneer ze met dat ei en croutons. En weet je wat ook lekker is? Garneren met amandelen. Zo lekker. En toen dacht ik, bij dit gerecht hoort eigenlijk een soort van Spaanse componist. Dus ik raad je aan om tijdens het koken de muziek op te zetten van de Spaanse componist José Fernández Torres. Geheel toepasselijk bij deze tomatensoep is zijn artiestennaam namelijk Tomatito, oftewel kleine tomaat. En als je zijn muziek lekker hard aanzet met het volume op standje burenruzie, dan weet ik zeker dat je staat te dansen achter dat aanrecht.

zeg. Wat heerlijk. Het orkest is de garnering of is die gitaar de garnering? Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar mooi is in elk geval wel. Luis de Gaya hoorde je. Van de Spaanse componist en gitarist José Fernández Torres. Wauw, oké. Bijkomen met Rachmaninoff. Het kan in Jets Vrijdagshow.

Allegro Molto. Tweede symfonie van Rachmaninov, gespeeld door het Budapest Festival Orkest. Geloof het of niet, maar er is een nieuw diersoort ontdekt. Probleempje alleen, zo meteen bedreigd. Ik vertel je er zo meteen alles over. En dan gaan we ook op zoek naar een vergeten, of eigenlijk een bedreigd, muziekinstrument. Waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Dat hoor je allemaal straks in Jets Vrijdag Show.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister morgen vanaf 2 uur naar het zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Human neemt je mee in een strijd voor een rechtvaardige wereld. De strijd van Mpanzu Bamenga. Zijn zus belandt in een Amerikaanse cel zonder medicatie en overlijdt aan een hartstilstand. Sindsdien maakt Mpanzu zich hard voor mensenrechten. Kijk morgen naar Overleven, over de strijd tegen etnisch profileren. Human, radicaal menselijk.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden verdacht, volgens persbureau AP, van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adanaspor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring. Maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noordoosten is er nog lokaal kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
7: Klinkt als een soort spookverhaal.
8: Dat is wel gebeurd.
6: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim op het Broek.

Ik denk serieus dat wanneer je geblinddoekt, een paar platen voor je neus krijgt en deze wordt opgezet, dat je dan meteen zou zeggen, ja, dat is Bach. Dat is zo onmiskenbaar Bach. Je hoorde het derde deel uit de derde orkestsuite van Bach. Welkom bij Jets Vrijdag Show. En je denkt, heeft je toevallig zwaar getafeld of veel gerookt? Nee, mijn naam is Tim Opperbroek. Goedemiddag. De komende tijd zal ik hier Jets Vrijdag Show overnemen. Met muziek van Tchaikovsky bijvoorbeeld straks, Whittaker, Paganini en ja, de Beatles. Iets van de Beatles in een andere stijl ga je straks horen. Ik heb ook nieuws over een nieuwe aapsoort. Jazeker. Maar eerst is het tijd voor het derde deel uit de vijfde symfonie van Tchaikovsky. Gespeeld door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Leuke stad trouwens, dat Liverpool.

heb nieuws voor je. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het is een nieuwe soort. Voor het eerst werd er een foto van het dier gemaakt al in 2008. Maar toen was er nog te weinig bewijs om de aap echt als een nieuwe soort aan te merken. 10 jaar later werd de aap opnieuw waargenomen. Daarna volgde uitgebreid genetisch en akoestisch onderzoek, dus geluidsonderzoek. Ik zou dat zelf heel graag willen doen, lijkt me zo fascinerend. Maar goed, op basis van die resultaten is dus nu vastgesteld dat het gaat om een nieuw soort aap. Het probleem is alleen dat de onderzoekers hebben gewaarschuwd dat de nieuwe apensoort ernstig wordt bedreigd door de jacht, het verdwijnen van leefgebied. En daarom stellen zij voor de net ontdekte aap direct op de rode lijst te plaatsen als ernstig bedreigde diersoort. Zo heb je ook klassieke instrumenten die met uitsterven bedreigd worden, omdat niemand die instrumenten meer kent of bespeelt. Denk bijvoorbeeld aan de ophicleïde. Heb je er ooit van gehoord? Dat is een soort kruising tussen een fagot en een trombone. 200 jaar geleden was hij ongekend populair in Frankrijk. Componisten als Bizet, Rossini, Wagner, die waren er grote fan van en die verwerkt dat in hun muziek die ze voor de orkesten schreven. Alleen heeft die ophicleïde het niet echt lang volgehouden en heeft hij verloren van de tuba. Omdat dat instrument nu eenmaal makkelijker te bespelen was. Nou ja. Daarom dus nu een kleine ode aan dat instrument die met uitsterven bedreigd wordt. De ophicleïde.

Wat een ongekend warm geluid. En wat jammer. Ja, de tuba makkelijker, maar ten nadele van de Ophicleide. Jammer toch, hè? Ol Salutaris hoorde je van Gilbert Dupré.

0: dat je nu lekker in je hangmat ligt. Een beetje weggedommeld in de zon. Eric Whittaker en Sleep. Ja, sorry, maar ik ga je toch even wakker maken, want...
1: Vers van de pers. Vers van de pers.
0: Ja, het is tijd voor nieuwe muziek in Vers van de pers. Ken je deze oude klassieker nog? Komt die, let op, hè.
2: Quand Paris s'éveille au mois d'avril.
0: Heerlijk toch, dit? Je waant je toch in Parijs als je dit hoort? Good old Charles Trenet met zijn nummer En Avril et Paris. En toen ik vanochtend door de release-lijsten struinde, kwam ik een nieuwe klassieke bewerking van dat nummer tegen. En die wil ik je niet onthouden, die is echt heel mooi. Je hoort hier een virtuose versie van deze Franse chanson, nu op piano gespeeld door Seyoun Kim.

Een klassieke bewerking van de Franse chanson En Avril à Paris van Charles Trenet. Uitgevoerd door de Zuid-Koreaanse pianist Seung Kim. Die trouwens pas 18 jaar is, hè? Ongekend. En dat komt op zijn debuutalbum Chopin Furet te staan. 4 september komt die plaat uit. En dat album is ja, een eerbetoon aan Parijs, wat de eerste Europese stad was waar hij ooit optrad. En de plek was wat zijn leven vorig jaar compleet deed veranderen. Toen brak hij namelijk door op een pianoconcours. En sindsdien speelt hij echt in iedere concertzaal. Hij is een ongelooflijk groot talent waar we ongetwijfeld nog heel veel van gaan horen en mogen genieten. En hij is zo jong, dus er kan nog van alles gebeuren. En over genieten gesproken, hier is Paganini.

Het derde deel uit het eerste vioolconcert van Paganini hoor je hier op NPO Klassiek. Jets vrijdagshow zonder Jets. Ze is even op vakantie. Mijn naam is Tim Opperbroek. En misschien wel een van de meest bewerkte popnummers in de klassieke muziek is het liedje Blackbird van de Beatles. Argumenten op die pophit die schieten werkelijk als paddenstoelen uit de grond. Vanochtend kwam er een nieuwe versie weer tevoorschijn. Dus die hebben er even bij gepakt. Die is wel echt heel speciaal. Zo speciaal dat je hem echt even moet horen. Zo heb je Blackbird volgens mij nog nooit tot je genomen, vermoed ik. Het wordt namelijk gezongen door het ensemble Cantus. Luister naar deze bijzondere bewerking van Blackbird.

op deze manier blijft de muziek, wat mij betreft, van de Beatles vereeuwigd. Als je dat zo kunt aanpakken, zo origineel. Je maakt er zo'n eigen draai van, maar het blijft toch ergens weer dicht bij het origineel. Die compositie, fantastisch. Cantus, hier hoorden ze met Blackbird. En dat nieuwe album, The Secret Letter, dat komt eraan. Dat komt deze ook op te staan. 14 augustus is hij verkrijgbaar.

De eerste etude van Chopin. Ja, het is volop zomer. Ik zat net te denken. IJs is ook een lusten. Maar goed. Volop zomer en vrij spel heeft momenteel een korte zomerstop. En dat geeft ons wel de kans om te grasduinen in dat rijke archief dat inmiddels al meer dan 250 vrij spellen kent. Dat doen we straks met een Duitse pianist die de harten van mensen op social media weet te veroveren met zijn eigen klassieke composities. Dan heb ik het over Louis Philipsen. En hij maakte zijn variatie op de volgende klassieke hit.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek.
2: Een avond om nooit te vergeten. Een gigantisch succes. De pers was laaiend enthousiast over het operadebuut van de 30-jarige dirigent Klaus Mäkelä. Je hoort het morgen in het zomeravondconcert. Klaus Mäkelä leidt solisten, koor en het Orchestre de Paris in de intense opera Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Luister mee. Morgen vanaf 7 uur het operadebuut van dirigent Klaus Mäkelä in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk. Door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noordoosten is er nog kans op een bui. Het is tussen de 23 en 28 graden. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint bewolkt, later breekt de zon door. En het wordt dan een stuk koeler met temperaturen tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim op het broek.
7: Het is vrijdag!

0: Tabrinage van de New London Orchestra van Robert Docker hoorde je hier op NPO Klassiek. Het is vrijdag en dan mag het allemaal wat vrijer, wat losser. Dan mogen zelfs wat bitterballen op tafel en dan krijg je...
1: Vrij spel.
0: Elke vrijdag in Jets Vrijdagshow vraagt Jet haar gast om een nieuwe versie te maken van een klassieke hit uit de klassieke top 400. Vroeger was het heel gewoon in de klassieke muziek om thema's te bewerken. Tegenwoordig gebeurt dat gewoon niet meer zo vaak. En daarom hebben we hier in Vrij Spel iedere week een muzikus. En die gaan we dan uitdagen dit gewoon te doen en zo deze traditie in ere te houden en nieuw leven in te blazen. Nou, momenteel zit geheel in lijn met de rest van Nederland. Ook Vrij Spel in een zomerstop. En daarom kunnen we deze zomer genieten van al het moois uit het Rijk Archief. Kijken we even terug. En vandaag is dat de Duitse Louis Philipsen. Sinds 2022 plaatst hij video's op Instagram en TikTok waarin hij zijn eigen composities speelt en bereikt daarmee inmiddels meer dan 800.000 volgers. En dat was voor Jet een reden om hem anderhalf jaar geleden naar Nederland te halen en live hier in de studio te laten spelen in Vrij Spel. En daarvoor koos hij deze klassieke hit.

Het leuke was, hij ontdekte het stuk toen hij zelf aan het scrollen was op TikTok. Hij vond het bijzonder mooi, dacht dat het filmmuziek was, zocht het op. Nou, dat bleek dus helemaal geen filmmuziek te zijn, maar de 300 jaar oude Passacaglia van Händel te zijn. Nou, zijn handen die jeukten om er een nieuwe variatie op te maken. En dat deed hij geheel in eigen stijl. Louis Philipsen.

ben eigenlijk, klinkt heel gek, maar jaloers op die piano die hier staat in de studio. Hoeveel handen daar al overheen zijn gegaan. Hoe vaak die piano al beroerd is door geniale muzikanten zoals deze Louis Philipsen. Je hoort het vrij spel op de Passacaglia van Händel. Zou je hem live willen horen, deze Philipsen? Nou, dan moet je toch naar Duitsland. Daar is hij op dit moment aan het toeren. Vind je dat te ver rijden? Volg hem dan vooral op de socials. @LouisPhilipsen. En wil je nog meer bijzondere variaties op bekende klassieke thema's zoals deze horen? Ga dan naar de site npoklassiek.nl/vrijspel.

0: muziek uit de film van Amélie van Jan Tiersen. Ja, Amélie wordt ook veel gespeeld op het stationspiano. Je hebt op ieder station in Nederland, een groot station, wel een piano staan. En ik ben laatst echt betrapt op mijn eigen vooroordeel. Ik zag namelijk een jongen, een beetje slordig gekleed, met een capuchon op, slenteren naar de piano. En ik dacht, oh, daar heb je er weer zo eentje. Die gaat zitten beuken op de piano, want dat gebeurde ook regelmatig. Dissonante tonen, oh, dat is allemaal zo leuk. Hij gaat daar zitten en ik was me al aan het ergeren. En hij begint daar toch prachtig piano te spelen. Dat ik dacht, zo zie je maar weer, Tim. Vooroordelen, iedereen heeft ze.
1: Nog een klein half uur te gaan, huis pak of je gaat.

0: Heb je ook niet het gevoel dat de zon net iets harder begint te schijnen bij deze muziek? Ik heb dat wel heel erg. Je hoorde de jazz-trompetist Erik Vloeimans in een versie van Gorizo.
1: Jets Vrijdagshow met Tim op het Broek. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: Ja, de afgelopen week zijn er weer een hoop films en series uitgekomen. Wat ervoor zorgt dat er ook weer heel veel nieuwe filmmuziek is uitgebracht. Die ik heel graag aan je wil laten horen in deze filmmuziek top 3. We gaan wel een beetje smokkelen, want we beginnen niet met een film, geen serie, maar met een game. Het is de remake van Assassin's Creed Black Flag. En voor die remake is niet alleen gebruik gemaakt van de oude muziek, maar er is ook nieuwe muziek geschreven. En omdat het een game over piraten is, lijkt het wel of ze bijzonder goed naar de muziek hebben geluisterd van The Pirates of the Caribbean. Hoor maar. Ja, je zingt eigenlijk gewoon in je hoofd The Pirates of the Caribbean eroverheen, toch? Nou, de Amerikaanse Steven Lukoch die is groot fan van dit spel. Hij heeft ook heel veel gespeeld. En toen hij hoorde dat hij voor deze remake nieuwe muziek mocht schrijven, sprong hij een gat in de lucht en zei hij meteen ja. Dit was een droom die voor hem uitkwam. En dan mijn nummer 2 van deze week, de Franse film Permis de Trier. Nou, daar word je toch meteen vrolijk van als je dit hoort. Gecomponeerd door een Italiaan, Matteo Lucasulli. En als je naar zijn muziek luistert, dan kun je niet anders denken dat hij ook onwijs veel plezier heeft gemaakt met het componeren van de muziek. Hoor je? Echt het plezier spatten vanaf. Het is echt een heerlijke mix van klezmermuziek en de film Grand Budapest Hotel, waar de zon direct weer van gaat schijnen. En dan mijn nummer 1 van deze week. Het is de film Young Washington. Dat gaat over de jonge George Washington die na een groot verlies opstaat en transformeert tot een groot leider. En veel veldslagen weet te overwinnen. Nou, dat hoor je hier ook aan, hè? Lekker gedragen. Het is gecomponeerd door de vader van Kevin Kiner. Samen met zijn kinderen Sean en Diana. Dat is een succesvolle familie die echt de ene na de andere soundtrack samen componeert. En in deze nieuwe film laten ze duidelijk horen fan te zijn van koperblazers. Want die zetten ze echt overal voor in. Bijvoorbeeld voor een spannend duel.

Of wat dacht je van deze muziek? Ja, je ziet meteen de weidse landschap, hè? Volrennende paarden en mannen in van die traditionele legerkostuums. Maar de muziek die ik je helemaal wil laten horen, dat is het laatste nummer van die film. Strijkers beginnen, de blazers en percussie, die voegen zich erbij. En dan op het einde, dan voel je gewoon de overwinning. Young Washington, The Uniform.

Young Washington, zo heet de film. Je hoorde het stuk The Uniform. En wil je deze soundtracks eventjes rustig terugluisteren? De speellijst met alle nieuwe filmmuziek of game muziek vind je op de site npoklassiek.nl/jet.

0: prachtige muziek. Bijvoorbeeld het Zomeravondconcert, BBC Proms. Dat ga je horen vanavond vanaf 8 uur. Opium met Brecht van Hulten om 7 uur. En straks is hier, sterker nog, ze is er al, Maartje Stokkers met Podium.
1: Hey,
0: Maartje, hallo, hey. Hallo. Hoe is het?
1: Goed.
0: Ja, fijn.
1: Het gaat goed. Goed.
0: Wat ga je straks doen?
1: We gaan heel veel fijne zomerse muziek draaien. Saint-Saëns, Mel Bonis. We hebben, de vrijdag is altijd een beetje met een heel grote bouwlamp, zeggen we altijd, schijnen we op de vrouwelijke componisten.
0: Oh, wat goed.
1: Dus hebben we een speciale rubriek daarvoor. Ja. Dit keer is het Dorothy Howell die we gaan uitlichten. Heel fijne dingen allemaal. Nou, dus rubriek Zomerliefdes hebben we ook.
0: Oh, daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Dat is altijd heel fijn. Ja, dat is mooi. Dat.
0: Ja. Nee, lekker buiten zitten gewoon met dit weer. Ik kan morgen wordt wat frisser, dus vandaag gewoon lekker buiten. Radio mee, waar je ook bent. En gewoon lekker gaan genieten zometeen van Maartje Stokkers en Podium. En inderdaad, die bouwlamp, laten we die schijnen op de vrouwelijke componisten. Wat een goed idee.
1: Ja.
0: Veel plezier zometeen.
1: Dank je.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
3: Ja, geweldig. Topzondag.
2: Deze week econoom en journalist Sheila Sital-Singh over haar jeugd in Suriname.
3: Voor mijn gevoel was ik altijd buiten.
2: Over het geheim van haar moeder, waar zij een boek over schreef.
3: Waarom zwijg je daarna zijn leven lang over? En wat is dat voor een last die het dan met je meedraagt?
2: En over de angst voor de impact van dat geheim op haar leven.
3: Misschien kan ik mijn werk niet meer doen. Dit moet ik voor me houden.
1: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
4: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit. Dat zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt dit voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting. Het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen. Op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht is het een graad of 15. Morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Human neemt je mee in een strijd voor een rechtvaardige wereld. De strijd van Mpanzu Bamenga. Zijn zus belandt in een Amerikaanse cel zonder medicatie en overlijdt aan een hartstilstand. Sindsdien maakt Mpanzu zich hard voor mensenrechten. Kijk morgen naar Overleven, over de strijd tegen etnisch profileren. Human, radicaal menselijk.
2: Verlies het niet, je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.
4: Goedemiddag en hartelijk welkom bij Podium, vrijdag 17 juli. Met vandaag onder meer in de uitzending klassieke muziek in de WK-finale zondag. Nou, Gustavo Dudamel die treedt met 2 van zijn orkesten op in de rust. En in de rubriek Zomerliefde lezen we verder uit Beethovens brief aan zijn mysterieuze, onsterfelijke geliefde. Een museumtentoonstelling waarin historische blaasinstrumenten niet alleen te zien, maar ook te horen zijn. We beginnen met een iets nieuwer blaasinstrument, op een nieuw album ook toevallig.

Muziek van de Belgische componiste Jeanne Vanjarie. Je hoorde hier het derde deel uit haar hoornsonate. Sibylle Mani, hoorn en Hans-Jacob Stemmler, piano. Ja, een componist. Het is een nieuw album trouwens. En deze componiste was mij ook niet bekend. Vanjarie overleed in 1974 door het enorme treinongeluk dat plaatsvond tussen Brussel en Antwerpen. Ja, nou, dat is toch wel erg tragisch. Tijdens de WK-finale, we gaan door. Van zondag is er tijdens de rust voor het eerst een halftime show. Vooral grote popartiesten zingen mee. Maar er is ook een plaatsje vrijgemaakt voor klassieke muziek. Met een optreden onder leiding van Gustavo Dudamel. De Venezolaanse dirigent staat voor een orkest dat bestaat uit leden van de New York Philharmonic, waar hij binnenkort start als chef. En het Simon Bolivar Symfonieorkest uit Venezuela, waar hij zelf uit voortkomt. Ze vragen dan aandacht voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand. Wat Dudamel gaat dirigeren is nog onbekend. Maar de halftime show die staat vooral bekend als een traditie van de Super Bowl, de finale van het American football, met typisch Amerikaans spektakel. Dudamel dirigeerde al bij de Super Bowl in 2016 en is nu dus gevraagd voor de WK-finale. Aanstaande zondagavond spelen de voetbalteams van Spanje en Argentinië tegen elkaar in het MetLife Stadium, vlakbij New York. Het stadion biedt plaats aan meer dan 80.000 mensen. En via de uitzendingen zullen meer dan 1 miljard mensen de halftime show bekijken en beluisteren. Het programma is, zoals gezegd, nog niet bekend. Maar deze muziek zou wellicht niet misstaan.

0: Dat was het deel voetbal uit de Gouden Eeuw van Shostakovich. Je hoorde het Stockholm Philharmonisch Orkest onder leiding van Gennady Rastesvensky. Ja, de verkeersinformatie. Veel files, mensen gaan op vakantie. Maar op mijn traject toevallig gebeurde er niets, behalve dat ik een pimpelpaarse Aston Martin zag. Bonjour, Rijn Baartmans, ça va?
1: Oui, ça va.
0: Hallo?
1: Ja,
0: cool, hè?
1: Ja, nou, heel cool. Ja, en ik heb Frans gestudeerd, dus dat is helemaal mooi.
0: Nou, wat toevallig.
1: Kijk, er is inderdaad veel vakantieverkeer onderweg, Maartje. Het is onder andere druk bij de grensovergangen met Duitsland en de wegen naar het zuiden. En ook richting Zeeland is het druk en dat merk je op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam is je vertraging 25 minuten.
2: Podium met Maartje Stokkers op NPO Klassiek.

Muziek van Gioachino Rossini, Le Conte Ori en de aria daaruit, En proie à la tristesse. Je hoorde als Adèle Soumio met het orkest de l'Opéra de Lyon en keur de l'Opéra de Lyon onder leiding van... De Zuid-Koreaanse sopraan Soumio heeft een carrière van 40 jaar opera achter de rug. Meer dan 50 platen op haar naam en ze treedt nog altijd op. Soumio wil nu jong talent een kans geven, onder meer door een eigen zangconcours op te richten. De Soumio Singing Competition. De tweede editie, gehouden in Parijs, is gewonnen door de Mexicaans-Amerikaanse bariton Trevor Hamshield Rocha. Een van de prijzen... Hij mag samen met Soumio optreden tijdens haar wereldtournee. Nou, wij blijven nog heel even hangen in Parijs. Een vandaag verschenen album met Franse muziek voor viool en piano.

0: Deze twee waren nog op Wonderfuel twee weken geleden. Het is een heel leuk en gezellig stel en ze zijn fantastische muzici. Elena Urioste, viool, en Tom Poster, piano. En je hoorde ze hier met de Elegie voor viool en piano van Camille Saint-Saëns. Hallo lieve Sigrid.
1: Ha,
0: wat fijn dat je er weer bent. Jij bent er voor onze vrijdagrubriek, waarin we met die bouwlamp gaan schijnen op hen die in het verleden onderbelicht zijn gebleven, namelijk vrouwelijke componisten met name in dit geval. En dat is dan vandaag, Sigrid.
1: Dorothy Howell uit Engeland, uit de 20e eeuw. En zij werd in één klap beroemd met één symfonisch gedicht. Ja. Zo erg zelfs dat de fotografen achter haar aankwamen.
0: Werkelijk.
1: Paparazzi-achtige praktijken. En dat klonk namelijk op 10 september 1990 op de proms.
0: 1919,
1: excuus. Ja. Ik lees het verkeerd voor. Het werd gedirigeerd door Sir Henry Wood.
0: Ja.
1: En die proms waren toen al bedoeld om het stijve concertleven een beetje open te breken.
0: Ja, door Henry Wood ook opgericht, hè?
1: Ja, ja. Dus, en mensen konden voor heel weinig geld een staplek kopen. En ja, dan kreeg je ook de ongezouten kritiek of de ongezouten lof. Direct terug van het publiek. En Lamia sloeg zo erg aan dat het datzelfde seizoen nog meerdere malen heeft geklonken.
0: Dat is dat symfonisch gedicht wat ze schreef,
1: het
0: Lamia.
1: Ja. Oh, ja. En de pers vergeleek haar met de Engelse Richard Strauss. En die was toen heel erg heel beroemd op dat moment.
0: Ja, dat is best een vliegende start dan, zou je zeggen.
1: Met een hele grote keerzijde, dat was namelijk ook meteen de lat die werd gelegd. En alle 130 composities die zij daarna nog heeft geschreven, werd steeds met dat Lamia vergeleken. En die recensies waren best heel positief. Alleen had het niet de glamour van die proms. En ja, ik liep vanochtend langs een boekenkast en dan zag ik een boek staan. En dat heette volgens mij Iets klinkt mooier als er mensen applaudisseren. En dat was misschien ook wel van toepassing op Dorothy Howell. Zij werd een beetje ontmoedigd. Ja. Het grote publiek bleef uit en zij is toen gaan lesgeven aan het Conservatorium van Londen. Bijna 50 jaar lang. Maar zij bleef ook componeren, maar dan meer op de achtergrond.
0: Ja. Ja, dat klinkt ook een beetje als zo'n literair debuut dat dan nooit meer overtroffen wordt. Maar moeten we haar dan nu een eendagsvlieg noemen?
1: Misschien wel als het gaat om haar moment of fame, maar zeker niet als componist. Daarvoor heeft ze veel te veel mooie werken geschreven. Onder meer een prachtig pianoconcert en heel veel prachtige orkestminiaturen.
0: Oké. Kunnen we wat horen? Gaan we nu wat laten horen? Of?
1: Ja, laten we dat doen. Ik weet dat jij heel erg veel houdt van CD's die echt nog een beetje warm zijn van de drukpers.
0: Gek op.
1: Dus die heb ik meegenomen. Dorothy Howell is bekend geworden omdat ze heel glansrijk schrijft voor koper. En dit werk is dan daarentegen heel ingetogen voor Muted Strings.

0: Ja, dit is voor het eerst opgenomen. Dit was een gedeelte uit een van de two pieces for muted strings, voor gedempte strijkers. Gloednieuwe opname, 3 juli uitgekomen. Zuid-West-Deutsches Kammerorchester Pforzheim onder leiding van Douglas Bostock. Voor het eerst waarschijnlijk uitgevoerd op 14 juni 1926 door dirigent John Barbarolli. En het is weer zo'n typisch voorbeeld van een vrouwelijke componist die dan vervolgens in de vergetelheid raakt, Dorothy Howell. Sigrid, leg eens uit waarom dat nou zo vaak het geval is.
1: Ja, dat is niet één reden, maar het zijn een hele hoop factoren die elkaar versterken. Ja. Ik pak er even 2 krantenkoppen bij. Die gaan over hetzelfde concert dat Dorothy Howell gaf met haar muziek. En de ene krant kopt Girl Composers Success. En de andere krant kopt Girl Composers Triumph. En daarna wordt besproken hoe goed Howell orkestreert, hoe ze het koper laat floreren. Ja. Maar haar gender wordt consequent als eerste genoemd. Ja. Waardoor zij eigenlijk wordt bewonderd als een uitzondering. En niet als de vaandeldrager van een muziektraditie.
0: Ja.
1: En ik heb nog nooit over Edward Elgar gelezen. Mills Composers Triumph.
0: Nee.
1: Dus dat is. En daarnaast is het goed om te bedenken dat een klassieke kanon niet neutraal tot stand komt. Daar heb je als componist een netwerk voor nodig, uitvoeringen en opnames. En wat je heel vaak ziet bij vrouwelijke componisten is dat netwerk een beetje ontbreekt.
0: Ja.
1: Omdat het toch een mannenberoep was. Ze hebben vaak 1 dirigent die dan zegt, hey, let op deze componist, zij is echt heel erg goed. Maar daar blijft het dan soms bij. En als je bijvoorbeeld kijkt naar opera, een heel belangrijk genre in die tijd om te beklijven als componist.
0: Om naam te maken, ja.
1: Maar dan had je ook een operahuis nodig dat jou financieel ondersteunde. En dat was dan weer moeilijker toegankelijk als vrouw.
0: Dus Howell schreef nooit een opera?
1: Nee, hij heeft nooit een opera voltooid. Maar goed, dus het is de combinatie dat het bemoeilijkt om in het historisch narratief te worden opgenomen.
0: Ja.
1: Maar we hebben natuurlijk wel weer een kans in september tijdens de stemweek. Als we gaan stemmen voor onze eigen klassieke top 400.
0: Nou, wat moet daar dan in van Dorothy Howells? Howell.
1: Nou, misschien wel dit laatste deeltje uit haar 3 divertissement. En dat is heel uitbundig. Het koper neemt het tegen elkaar op. Er is nog een triangel die de boel in het gareel probeert te houden. En aan het einde is er nog een klap op de vuurpijl. Ja, en ik denk dat dit de perfecte toegift is voor elk orkest.

getipt door Sigrid als een fantastisch toegift voor een orkest. Maar je kunt het ook gewoon in het normale programma opnemen, zou ik zeggen. De Three Divertissements, gecomponeerd in 1950 door Dorothy Howell. Je hoorde het BBC Concert Orchestra onder leiding van Rebecca Miller. Elke dag lezen we iets uit het liefdesleven van een componist in de rubriek Zomerliefde in Podium. En deze week de meeslepende brief van Beethoven aan zijn onsterfelijke geliefde, geschreven in 1812. Lang was onduidelijk voor wie de brief bestemd was, maar tegenwoordig nemen we aan dat Ludwig van Beethoven schreef aan Josephine van Brunswijk, een van zijn pianoleerlingen. Vandaag lees ik het laatste stukje uit de brief aan Ludwigs onsterfelijke geliefde. Hou van me. Vandaag, gisteren, wat een verlangen. Met tranen naar jou, jou, jou. Mijn leven, mijn alles. Blijf van me houden. Misken nooit het trouwste hart van je geliefde Ludwig. Voor altijd van jou. Voor altijd van mij. Voor altijd van ons.

0: Je hoorde pianist Marie Kodama met dat lyrische Andante Favori van Ludwig van Beethoven. En volgens sommige onderzoekers zou dit Beethovens muzikale liefdesverklaring zijn voor Josephine van Brunswick, die hij toen pianoles gaf en aan wie hij hoogstwaarschijnlijk zijn geheime liefdesbrief schreef. Een onmogelijke liefde, want Josephine was van adellijke komaf en getrouwd met een baron. Het blijkt een bron van geruchten. Josephines huwelijk is geen gelukkig huwelijk en in 1812 verlaat de baron haar. En een jaar later bevalt Josephine van een dochtertje. Er werd getwijfeld wie de vader van het kind was. En al snel ging het verhaal rond dat Ludwig de vader zou zijn. Het kind krijgt de naam Minona. En als je dat omdraait, komt er anoniem te staan. Nou. Nou, op npoklassiek.nl/podium zijn de liefdesbrieven terug te luisteren. Volgende week een nieuwe componist, dus een kakelvers liefdesleven in de rubriek Zomerliefde van Podium. Ja, de ANWB, verkeersinformatie. Rijn Baartmans, wanneer mag jij op vakantie?
1: Ja, goedemiddag Maartje. Nou, Hoi. Ik ga in september op vakantie, dus ik moet nog heel even wachten. Ja, na de files inderdaad. Het is erg druk op de weg, geweest althans. Dat komt door recreatieverkeer en werkzaamheden. En er is nu ook nog schade aan de Drechttunnel, de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel is je vertraging daarom 20 minuten.
2: Podium met Maartje Stokkers op NPO

Muziek van Mel Bonis. Je hoorde Allegretto non troppo, gespeeld door Elena Urioste, viool, en Tom Poster, piano. Het is een nieuw album trouwens, met allemaal Franse muziek van Elena en Tom. Voor het eerst in meer dan 20 jaar zijn tientallen historische instrumenten van het Kunstmuseum Den Haag te zien en te horen. Vandaag in de Volkskrant een uitgebreide reportage over deze tentoonstelling. Alleen al het bekijken van de instrumenten is de moeite waard. Uit de reportage: één blokfluit is bekleed met het gevlekte pantser van een schildpad. Een ander is gemaakt van ivoor. De fluit is 300 jaar geleden uit een olifantentand gezaagd, gevijld en geboord. Ja, toen mocht dat nog. Centraal bij deze tentoonstelling staat het idee dat instrumenten pas echt bestaan als ze klinken. Daarom werkt het museum samen met muzikus Itai Weisman, die kwetsbare blaasinstrumenten samplet en hun klank via nieuwe composities hoorbaar maakt. Denk aan een 17e-eeuwse hobo en een zeldzame kristallen dwarsfluit die opnieuw samenspelen. Je kunt ook zelf geluid maken op een speciaal ontworpen synthesizer. In andere zalen leer je over de verbanden tussen muziek en beeldende kunst, zoals bij Kandinsky en Schoenberg. Lekker interactief dus. Het is een mooie tip voor deze zomervakantie en de expositie is ook daarna nog lang te zien in het Kunstmuseum Den Haag. Een van de blokfluiten uit die expositie komt uit de werkplaats van Engelbert Terton, een meesterbouwer uit Overijssel van begin 18e eeuw. En in deze opname hoor je een van zijn instrumenten, bespeeld door Saskia Kolen.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister morgen vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Schap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal Nederlandse gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jarenlang bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven in Spanje. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika. Dat meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders wordt waarschijnlijk ingetrokken omdat ze te veel stikstof uitstoten, zegt Noord-Brabant. De provincie zegt geen andere keus te hebben vanwege een uitspraak van de rechter. Die stelde een milieuorganisatie in het gelijk die eerder een rechtszaak aanspande over schade door de bedrijven aan de natuur. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en tv-series. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. De Ierse regering noemt Fricker een van de beste vertegenwoordigers voor Ierland op het wereldtoneel. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Dan het weer, vanavond opklaringen, in de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken, het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Human neemt je mee in een strijd voor een rechtvaardige wereld. De strijd van Mpanzu Bamenga. Zijn zus belandt in een Amerikaanse cel zonder medicatie en overlijdt aan een hartstilstand. Sindsdien maakt Mpanzu zich hard voor mensenrechten. Kijk morgen naar Overleven, over de strijd tegen etnisch profileren. Human, radicaal menselijk.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
6: Klinkt als een soort spookverhaal.
7: Dat is wel gebeurd.
5: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.

We bedoelen er verder niks mee hoor, maar dit was het lied Schöner Gigolo, Armer Gigolo van Leonello Casucci. Gezongen door Max Raabe met Das Palastorchester. Het was een enorme hit in 1928 en een jaar later werd het in het Engels vertaald. Toen werd het dus Just a Gigolo. Deze zomer gaan we in Podium elke dag na zessen een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio. De opkomst van de jazz, van de blues, van de big bands. De Roaring Twenties, de roerige jaren twintig. Toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opkomst van de radio overal te horen was en die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. En daar laten we elke dag een voorbeeld van horen. In Duitsland kwam het iets langzamer op gang, die Roaring Twenties. Of de Gouden Jaren, zoals ze daar werden genoemd. Goldene Zwanziger. Er waren grote economische problemen na de Eerste Wereldoorlog. Maar vanaf ongeveer 1923 nam het uitgaan een grote vlucht. Populair in Berlijn waren vooral ook die cabaretlieden die in cafés gezongen werden.

0: deinem Garten oder in Pension. Sag mir, ob man dich ranruft, wenn man anruft oder heimlich deinen Mann ruft, der verletzt gleich schreit, besetzt.
1: Dat was nog een keertje Max Rabe met Das Palastorchester. Met het liedje Liebling, wie is dein Name, die adresse und dein Telefoon. Rijn Bartmans, bij de ANWB. Nee, voor jou hoef ik je adres niet hoor.
2: Nee, nou, dat is mooi. En anders doen we dat buiten de uitzending.
1: Ja, precies. Ja.
2: De files nemen af. De meeste files staan nog in Zuid-Holland en op de wegen naar het zuiden. En het is ook druk aan de grens met Duitsland. En dat merk je op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 20 minuten extra door de Duitse grenscontroles.
3: Podium op NPO Klassiek. Met Maartje Stokkers.
1: En dan de beroemdste muziek uit die tijd, die Roaring Twenties. En dat is toch waarschijnlijk die Dreigroschenoper van Kurt Weill en Bertolt Brecht. Delen hier uit die suite.

Dat was een selectie uit de kleine Dreigroschenmuziek van Kurt Weill. Dat is dan weer de suite, zeg maar, uit die Dreigroschenoper van Weill en Brecht. Je hoorde hier het Ensemble Modern onder leiding van Heinz Karl Gruber. En maandag zetten we onze reis door de Roaring Twenties weer voort. En hij maakte ze zelf ook nog mee, die jaren 20. Het is namelijk vorige maand, 35 jaar geleden, dat de Chileense pianist Claudio Arrau overleed. Deze week laten we zijn mooiste opname voorbij komen in Podium. En dat is moeilijk kiezen, want Arrau heeft heel veel opnamen gemaakt. En ze zijn eigenlijk allemaal prachtig. Als jongen studeerde hij bij pianist Martin Krause, die zelf weer een leerling was geweest van Franz Liszt. Geen wonder dus dat Arrau ook een grote affiniteit kreeg met de muziek van Liszt. Op zijn 11e kon hij al de extreem virtuose Transcendantale Etude spelen. Bepaald geen kinderspel. Samen met dirigent Colin Davis zou Arrau later de pianoconcerten van Liszt opnemen. En Davis zei over Arrau: zijn klank is verbluffend, volstrekt uniek. Niemand anders klinkt zoals hij. Zijn toewijding aan Liszt is buitengewoon. Hij veredelt die muziek op een manier waarop niemand ter wereld dat kan. Nou, hier is Liszt's eerste pianoconcert, opgenomen in 1979.

pianist Claudio Arrau in de gouden opname in Podium. Dit was een opname uit 1979 van het pianoconcert nummer 1 van Franz Liszt met het London Symphony Orchestra onder leiding van Colin Davis. En op npoclassiek.nl/podium vind je meer informatie over Claudio Arrau. En onder het kopje gouden opname kun je dan een selectie terugluisteren van alle opnames die we deze week van hem hebben laten horen. En nu onze zomerse rubriek Backstage, waarin we Nederlandse artiesten en muzikanten volgen op binnen- en buitenlandse klassieke muziekfestivals. Deze week draait het om de visuele identiteit van festivals. Irma Boom neemt ons mee naar een Frans klassieke muziekfestival. Het Franse klassieke muziekfestival misschien wel. Zij is namelijk de grafisch vormgever van het Festival d'Aix-en-Provence. Irma Boom vertelt online alles over welke rol de visuele identiteit heeft in de digitale wereld. Ik quote: "De website zorgt voor een extra dimensie," zegt ze. "Een festival dat fysiek op één plaats plaatsvindt, krijgt letterlijk een wereldwijd platform. Op de website en Instagram is te zien hoe de letters AIX, X bewegen en soms volledig nieuwe vormen aannemen." Ook vertelt Irma over haar band met oud-artistiek leider Pierre Audi. "Ik wil afsluiten," zegt ze, "met de bijzondere samenwerking met Audi. Pierre, tot zijn overlijden artistiek directeur van het festival, heeft mij gevraagd om de identiteit te ontwikkelen. Hij zag het meteen voor zich. Het feit dat we geen beeld gebruiken is een bewuste keuze. Het beeld zijn de operaproducties zelf." Lees het hele dagboek van grafisch vormgever Irma Boom met ook allerlei foto's en ontwerpen op npoclassiek.nl/podium.

Dat was Licht überm See uit de eerste acte van Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Je hoorde Hanna Schwarz als Die Amme en Andreas Schmid als Der Geisterbote met het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Wolfgang Sawallisch. En vers van het operafestival in Aix-en-Provence klinkt deze opera morgen in zijn geheel in het zomeravondconcert. Maar dan in de versie door Klaus Mäkelein met het Orchestre de Paris, waar die nu nog chef is. NRC was erbij in Aix-en-Provence en deelt maar liefst 5 van de 5 ballen uit in hun recensie. Dat belooft wat. Volgens de recensent laat Klaus Mäkelein horen dat zijn jaren als chef-dirigent bij het Orchestre de Paris hebben geleid tot een zinderend, fijn afgewerkt klankniveau. Ik citeer: een weergaloos opgebouwde voorstelling met alles erop en eraan. Van kamermuzikaal menselijk smachten tot nachtmerrieachtige orkestpassages die de tonaliteit aan flarden rijden. Nou, helemaal te beluisteren dus. Die Frau ohne Schatten morgen tussen 7 en 11 op NPO Klassiek in het zomeravondconcert. En nou ja, vandaag dus 17 juli. Nou, in het jaar 1717... een mooie datum, 17 juli 1717, bedacht King George I dat hij een boottochtje over de Thames wilde gaan maken. Maar dat moest natuurlijk wel in stijl. Dus Handel, de opziender des konings muzikanten, die moest muziek gaan schrijven. En er moesten 50 muzikanten aanrukken om die muziek te gaan spelen. Allemaal op bootjes. Dat is een soort Prinsengrachtconcert avant la lettre. Zelfs de Amsterdamse Courant berichtte over dit evenement in Londen. Water Music van Handel.

delen uit Water Music van Handel. Je hoorde Zefiro, het ensemble, onder leiding van Alfredo Bernardini. En dit was Podium. We hebben alles op onze website gezet. De speellijst, de zomerliefdes, de gouden opname en allerlei tips en tricks voor het weekend. Een fijne vakantie als u gaat. En tot de volgende keer, heel graag. Kijk op de site npoklassiek.nl/podium. En na het nieuws van 7 is hier Brecht van Hulten met Opium. Dag!

0: NPO Klassiek.
1: Een avond om nooit te vergeten. Een gigantisch succes. De pers was laaiend enthousiast over het operadebuut van de 30-jarige dirigent Klaus Mäkelä. Je hoort het morgen in het zomeravondconcert. Klaus Mäkelä leidt solisten, koor en het Orchestre de Paris in de intense opera Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Luister mee. Morgen vanaf 7 uur het operadebuut van dirigent Klaus Mäkelä in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Dat is wel gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Human neemt ze mee in een strijd voor een rechtvaardige wereld. De strijd van Mpanzu Bamenga. Zijn zus belandt in een Amerikaanse cel zonder medicatie en overlijdt aan een hartstilstand. Sindsdien maakt Mpanzu zich hard voor mensenrechten. Kijk morgen naar Overleven, over de strijd tegen etnisch profileren. Human, radicaal menselijk.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: De Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: Klassiek. Avro Tros. Opium met Brecht van Hulten.
10: Goedenavond en welkom bij Opium. Op vrijdag staan we volledig in de zomerstand. En dat betekent heel veel muziek tot aan 8 uur. Vanavond hoor je onder meer werk van Hendrik Andriessen, Béla Bartók en Joaquín Rodrigo. En we beginnen elke vrijdag met een cultuurtip waarmee je het weekend in kunt. En dit keer over een kunstfestival in het noorden van het land. Dat opent met een bijzonder evenement gebaseerd op een Persisch gedicht. Dat muzici en kunstenaars al eeuwen inspireert. Zo ook jazzbassist en componist Dave Holland. Die de Conference of the Birds als volgt verklankte.

0: Dave Holland speelde met zijn kwartet Conference of the Birds. En morgen in het Drentse Dwingelo vindt ook een vergadering van vogels plaats. Aan de telefoon heb ik onze cultureel correspondent uit het noorden, Anneke Jansen van Spot Groningen. Anneke, voor we naar Dwingelo gaan, ik noemde het al even. Mm-hmm. Dit evenement is gebaseerd op een eeuwenoud Persisch gedicht. Waar gaat dat gedicht over?
1: Ja, dat is een gedicht, een allegorie, geschreven door Farid ad-Din Attar in de 12e eeuw. En het gaat eigenlijk over de vogels wereldwijd komen bij elkaar voor een vergadering om eigenlijk te kijken van ja, de mensen hebben een koning, iedereen heeft koningen, de leeuwen hebben een koning. Waar is onze koning eigenlijk? Waar kunnen we die vinden? En sommigen zijn van mening dat hij er niet is, dat iemand uitgekozen moet worden, maar er is een wijze hop en die weet. Er is een geheimzinnig hof, Simorg, op een berg. En daar zou de koning zijn van de vogels. Dus dan zegt de vogels, ja, wie gaat daar dan heen? En dan zegt die wijze hop van, ja, dit soort zoektochten kun je natuurlijk niet delegeren. Dit moeten we met z'n allen doen, want je moet wel ergens doorheen. Anders is het geen kweesten natuurlijk. Als je niet gaat zoeken, dan kun je ook niks vinden. Dus ze gaan met z'n allen naar richting die berg, door 7 valleien heen. En sommige vogels gaan natuurlijk dood van de honger. Of worden verliefd in de vallei van de verliefde en blijven achter. Of krijgen onderlinge ruzie. Sommigen blijven achter door hebzucht. Of worden opgegeten door slangen en andere wezens. En uiteindelijk blijven er 30 vogels over die de berg en het hof bereiken. Sommigen hebben geen veer meer aan hun lijf. Het is allemaal heel zwaar geweest. En dan komen ze in de troonzaal en dan kijken ze eigenlijk in een spiegel. En dan zien ze 30 vogels, namelijk zichzelf. En Simorg betekent ook 30. Het gaat helemaal over, je moet je ego afleggen. En wordt op een gegeven moment in de zin gezegd van no self, but from the all. Dus het gaat eigenlijk heel erg over het zoeken van de god, de Adda, de Boeddha of de spirit, of hoe je het ook wil noemen, of de ziel. In jezelf.
0: Ja.
1: En wat je daarvoor moet doen.
0: Mooi verhaal. Ook heel toepasselijk in deze tijd. Als het gaat om ego's afleggen. Deden wat meer mensen dat maar. Wat gaan ze met het verhaal doen in Dwingelo?
1: Ja, Dwingelo heeft dus een traditie van een kunstzomerfestival jaarlijks. En dit keer start het morgen dus op 18 juli tot en met 23 augustus. En zaten op donderdag, vrijdag en zaterdag. Zondag zijn er dan kun je naar Dwingelo gaan en zijn op verschillende plekken zijn er evenementen. Dus het is een multidisciplinair festival, film, muziek, beeldende kunst. En ze hebben nu dus die Conference of Birds hebben ze als thema genomen. Dus morgen is er om 2 uur bij de Brink, bij de muziekkapel, is de opening. Dus een muzikale opening naar aanleiding van de Conference of Birds. Ze hebben ook al met allemaal kinderen, begreep ik, ook allemaal al vogels gemaakt voor de decoratie de afgelopen maanden. En dan kun je daarna is er een wandeling langs de verschillende ateliers in Dwingelo. Want het is echt een kunstenaarsdorp. Er zijn echt heel veel kunstenaars. En dan zijn er video-installaties, er zijn pottenbakkers, er zijn workshops. Er zijn dichters die voordragen. Dus van alles te doen.
0: In Dwingelo, maar daar ben jij zelf niet, begreep ik. Want voor een correspondent uit Groningen ben je behoorlijk afgedreven naar het zuiden, begreep ik.
1: Ja, je zou kunnen zeggen het noorden van Frankrijk, maar wel heel ver naar het zuiden. Ja, inderdaad. Ik zit in Normandië.
0: Ja, en zijn daar nog culturele evenementen waar je naar uitkijkt?
1: Nou, ja, ik zit toevallig in een oude glorie badplaats. En daar is vanavond toevallig een performance waar ik heen ga. Kan dat natuurlijk niet laten.
0: Nee, precies. Dus
1: ik ga ook wel doen.
0: Nou, dan wens ik je daar heel veel plezier bij. Dank dat je even aan de telefoon wilde komen tijdens je vakantie. En heb nog een mooie vakantie.
1: En voor
0: mensen, die dit weekend een kijkje willen nemen in Drenthe, Dwingelo. Meer informatie vind je op kunstzomerdwingelo.nl.

Milos Karadaglic soleerde in het tweede deel uit Fantasia para un gentilhombre van Joaquín Rodrigo. Yannick Nézet-Séguin leidde het London Philharmonic Orchestra.

violisten Jennifer Pike en pianist Petr Limonov speelden samen een arrangement van de aria Roxana's Lied uit de opera Koning Roger van Karel Szymanowski. En daarvoor soleerde Peter Swinne in het Concertino voor Hobo en Strijkorkest van Hendrik Andriessen. Formidabel, dat worden de komende 5 minuten, dankzij bariton Thomas Olimans en Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson.

Ja, dat klonk inderdaad formidabel. Thomas Olymans mixte twee nummers van twee grootmeesters van het Franse lied. Je hoorde Formidable van Stromae en Formidable, Formidable van Charles Aznavour.

Xiang Wong speelde het Allegro uit de 7e sonate van Johann Christian Bach. En daarvoor hoorde je de Roemeense volksdansen van Béla Bartók, uitgevoerd door Brass United. En daarmee gaat Opium bijna het weekend in. Eerst vertel ik je nog dat Selma van Dijk na 8 uur het zomeravondconcert presenteert. En dat wordt een feestje, want ze schakelt naar de Royal Albert Hall in Londen voor de first BBC Night of the Proms. En daarmee begint ook mijn vakantie. Over een paar weken ben ik er weer. En wij gaan er nu uit met een deel uit het concert voor harp van Nino Rota. Ik wens je een fijne zomer.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Selma van Dijk.
1: Goedenavond en van harte welkom bij het zomeravondconcert van 17 juli met vanavond de First Night of the BBC Proms. De opening van het promseizoen in de Royal Albert Hall in Londen. Tot en met 12 september worden er 8 weken lang de mooiste en heel bijzondere concerten gegeven. En op die 12e september, ja, dan is die traditionele grootse en feestelijke Last Night of the Proms. De aankomende 8 weken zullen we enkele van die concerten hier laten horen op NPO Klassiek. En vanavond dus de eerste avond van de BBC Proms, gespeeld door het BBC Symphony Orchestra. En dat orkest staat onder leiding van hun eigen chef-dirigent Dalia Stasevska. Het programma heeft een Amerikaans accent, want als eerste wordt zometeen Fanfare for the Common Man van Aaron Copland gespeeld. Vervolgens horen we een American in Paris van Gershwin. En de jonge Zuid-Koreaanse sterpianist Yoon-chan Lim die speelt daarna het pianoconcert in G van Maurice Ravel. En daarin hoor je ook Amerika terug, want daar hoor je de blues in terug. Ravel was tijdens het tournee door Amerika erg onder de indruk van de muziek die hij daar hoorde. Ja, en na de pauze speelt het BBC Symphony Orchestra de wereldpremière van de Frans-Britse componiste Josephine Stevenson met de titel That the Sunrise Not Leave Us Unmoved, wat zoveel betekent als dat de zonsopgang ons niet onbewogen laat. En dan tot slot horen we vanavond van de Engelse componist Gerald Finzi zijn ode aan de beschermheilige van de muziek voor Saint Cecilia. Een werk dat bijna 80 jaar geleden op dezelfde plek in de Royal Albert Hall in première ging. En daarbij hoor je ook tenor Thomas Atkins, de BBC Singers en de BBC Symphony Chorus. Dat is als eerste deel van deze uitzending. En dan na de live verbinding met Londen blikken we terug op een heel ander concert, maar daarover later meer. We gaan nu dus als eerste luisteren naar Fanfare for the Common Man van de Amerikaanse componist Aaron Copland. Een kort werk, duurt ongeveer 4 minuten. Hij werd in 1942 geschreven voor het Cincinnati Symphony Orchestra op verzoek van de dirigent van het orkest, Eugene Goossens. En dat was deels geïnspireerd door een toespraak die eerder dit jaar was gehouden door de toenmalige Amerikaanse vicepresident Henry Wallace, waarin Wallace de eeuw van de gewone man aankondigde. Copland schreef in zijn biografie: tijdens de Eerste Wereldoorlog had Goossens Britse componisten gevraagd om een fanfare te schrijven als opening van elk orkestconcert. En dat was zo succesvol gebleken dat hij overwoog om die procedure te herhalen met Amerikaanse componisten. Ja, en dat gebeurde dus ook. In totaal werden er 10 fanfares geschreven op verzoek van Goossens. Maar die van Copland, ja, dat is eigenlijk de enige die nog steeds tot het standaard repertoire behoort. En aansluitend wordt dan An American in Paris gespeeld van Gershwin. Dat is een symfonisch gedicht, qua vorm een rhapsodie, waarin Gershwin een persoonlijke impressie geeft van zijn bezoek aan Parijs. Hij schreef dat in 1928 en het langzame deel, de blues, dat voltooide hij in Parijs. Aan het eind van de zomer keerde hij toen weer terug naar Amerika. Onder de indruk was hij van de muziek van Claude Debussy en de componisten van de Groupe des Six, zoals Poulenc en Milhaud. Ja, en hoewel Gershwin het dus heeft over de invloeden van Debussy, zijn die eigenlijk helemaal niet echt terug te horen. Het heeft echt een door en door Amerikaanse stijl. En daar klinkt het applaus. En ik denk dat dirigente Dalia Stasevska op weg is naar haar plek voor de BBC Symphony Orchestra. En we gaan dus luisteren nu naar Aaron Copland's Fanfare for the Common Man.
2: BBC Proms, get underway.

0: What a double act to get this BBC Proms season underway.
1: Dalia Staszewska dirigeerde het BBC Symphony Orchestra. En u hoorde eerst de koperblazers en slagwerkers van het orkest met Fanfare for the Common Man van Aaron Copland. En zojuist klonk An American in Paris van George Gershwin. Ja, en daar waar deze Amerikaanse componist beïnvloed werd door de muziek die hij in Parijs hoorde, was er een Franse componist die datzelfde had, maar dan met muziek uit Amerika. En dat was Maurice Ravel. Hij leerde daar onder andere de muziek van Gershwin kennen. En dat hoor je zometeen zeker terug in het derde deel van zijn pianoconcert in G groot. Dat wordt zometeen gespeeld door Yoon-Chan Lim. En we gaan nu ook eventjes naar hem luisteren. Want in de Royal Albert Hall moet die vleugel nog even op zijn plek gezet worden. Dus dit is Yoon-Chan Lim met muziek van Chopin.

Tot zover Yoon-chan Lim met enkele van de etudes voor piano opus 10 van Chopin. Want we gaan weer terug naar Londen. En daar gaat Yoon-chan Lim nu het pianoconcert in G groot van Maurice Ravel spelen.

0: Yun Chan Lim.
1: Nou, ze breken nog net niet de zaal af daar in de Royal Albert Hall in Londen. Een enorm applaus tijdens de First Night of the Proms van 2026. Yun Chan Lim speelde het pianoconcert in G van Maurice Ravel. En dat deed hij samen met de BBC Symphony Orchestra onder leiding van Dalia Staszewska. En het publiek heeft er duidelijk enorm van genoten. Ja, en deze 22-jarige Zuid-Koreaanse pianist, hij veroorzaakte in 2022, toen was hij 18 jaar oud, een ware sensatie toen hij de jongste winnaar ooit werd van het prestigieuze Cliburn Piano Concours. En op internet is het filmpje van zijn concoursvertolking van het derde pianoconcert van Rachmaninoff inmiddels al meer dan 19 miljoen keer bekeken. Ja, en sinds het winnen van dat Cliburn concours treedt Yun Chan Lim wereldwijd op met de beste orkesten. Zo leerden wij de New York Philharmonic, de Münchner Philharmoniker, het Orchestre de Paris onder andere. En hij komt weer terug het podium op, hoor ik. In de Royal Albert Hall. En dat betekent misschien wel dat we een toegift van hem gaan krijgen. Dat is in ieder geval wel waar het publiek om vraagt. Ja, het is een ongelofelijke sensatie, deze jonge pianist. Fans van over de hele wereld volgen hem naar zijn concerten. Zijn ook vast voor dit concert naar Londen gekomen. Maar Lim is daar zelf helemaal niet zo mee bezig. Het spelen voor publiek en het ontvangen van applaus, dat heeft hij naar eigen zeggen gewoon echt moeten leren. Want het liefst speelt hij afgesloten van de buitenwereld. Maar dat zou zonde zijn als je zo een ongelooflijk talent bent. Dan moet je dat delen met de wereld. Only for the sake of music. I will give up everything for music.

0: Yuntjan Lim speelde als toegift een bewerking van Le Veuille Mort van Joseph Kosma. En wat een ongelooflijke prachtige pianist is dit. En opnieuw groot applaus daar in de Royal Albert Hall in Londen voor de jonge Zuid-Koreaanse toppianist. Begon op 7-jarige leeftijd met piano spelen, Yuntjan Lim. En werd een jaar later al aangenomen op de muziekacademie van het Seoul Arts Center. En hoewel hij al wereldwijd dus concerten geeft, studeerde hij tot vorig jaar ook nog aan het New England Conservatory of Music in Boston. Nou, en wat een mooi begin inderdaad, horen we daar in Londen gezegd worden van dit eerste BBC Prom concert. Zometeen gaan we verder.
1: Het zomeravondconcert. Met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ja, zometeen dus dat concert in de Royal Albert Hall. Het tweede deel daarvan. En dan horen we onder andere de wereldpremière van That the Sunrise Not Leave Us Unmoved van de Frans-Britse componiste Josephine Stevenson. En tot slot horen we dan voor Sint Cecilia van Gerald Finzi. Dat dus zometeen na de pauze. En wij hebben ondertussen andere muziek voor u klaarstaan om die pauze te overbruggen. Josephine Stevenson is niet alleen componiste, maar ze is ook zangeres. Ze is onder andere te horen op opnames van John Hopkins, Dario Marianelli en ook van Volker Bertelmann.

Comrades, muziek van Volker Bertelmann voor de film Im Westen nichts Neues. Hij won een Oscar voor beste filmmuziek voor deze soundtrack. En je hoorde het uitgevoerd door de London Contemporary Orchestra onder leiding van Robert Ames, met daarbij onder andere sopraan Josephine Stevenson. En van haar horen we zometeen haar compositie That the Sunrise Not Leave Us Unmoved. Ja, en in dat tweede deel van The First Night of the Proms wordt zometeen ook For Saint Cecilia van Gerald Finzi gespeeld. Maar nu eerst nog muziek van een andere Britse componist, Edward Elgar. En ja, zij worden vaak in één adem genoemd vanwege hun lyrische, melancholische stijl. En hun muziek wordt dan ook regelmatig gecombineerd tijdens concerten en op albums. Van Elgar is dit zijn Introduction and Allegro voor Strings, opus 47.

Introduction and Allegro for Strings van Elgar. En het werd gespeeld door de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Davis. Fijn dat u luistert naar het zomeravondconcert met vandaag dus de First Night of the Proms. We hebben een live verbinding met de Royal Albert Hall in Londen, waar de pauze er nu zo goed als op zit. En dat betekent dat Dalia Staszewska, vaste gastdirigent van de BBC Symphony Orchestra, nu de wereldpremière gaat dirigeren van That the Sunrise Not Leave Us Unmoved. Dat de zonsopgang ons niet onbewogen laat. En dat is een werk van de Frans-Britse componiste Josephine Stevenson. Geschreven in opdracht van de BBC, speciaal voor deze openingsavond van de Proms concertreeks. En die gaat nog door tot 12 september. Dan is die fameuze Last Night of the Proms. Ja, als tiener volgde Josephine Stevenson de koorschool van Radio France. Na een korte studie filosofie aan de Sorbonne Universiteit van Parijs verhuisde ze naar Engeland, waar ze aan Clare College, Universiteit van Cambridge, een Bachelor of Music graad behaalde. En later behaalde ze een Master in Compositie aan het Royal College of Music. De in Frankrijk geboren Josephine Stevenson is niet alleen componiste, ook arrangeur en zangeres. We hoorden haar net al eventjes. Daarnaast speelt ze ook piano en cello en is ze actief in meerdere muziekgenres. Ze schrijft bijvoorbeeld ook muziek voor theater. En daar klinkt het applaus voor Dalia Staszewska. En we gaan luisteren naar de wereldpremière van That the Sunrise Not Leave Us Unmoved van de Frans-Britse Josephine Stevenson.

0: the world premiere of...
1: Nou, er was iemand heel enthousiast in het publiek. Dit was de wereldpremière van That the Sunrise Not Leave Us Unmoved van Josephine Stevenson. Uitgevoerd door het BBC Symphony Orchestra, de BBC Singers en de BBC Symphony Chorus. En dat allemaal onder leiding van Dalia Staszewska. Ja, nu hoort het groot applaus in de Royal Albert Hall voor de Frans-Britse componiste Josephine Stevenson, die dit werk speciaal schreef voor deze avond in opdracht van de BBC.
0: Singer en instrumentalist as well as composer.
1: Ja, dan gaan we nu naar het laatste werk dat op deze opening night van de BBC Proms gespeeld gaat worden. En dat is For Saint Cecilia van Gerald Finzi. Een ode van de Britse componist aan de beschermheilige van de muziek, Saint Cecilia. Daarbij zijn ook tenor Thomas Atkins te horen. En opnieuw de koorleden van de BBC Singers en de BBC Symphony Chorus. En Gerald Finzi, ja, hij heeft heel veel muziek voor koor en voor zangstem geschreven. Leverde zo een belangrijke bijdrage aan het Britse lied en aan het koorrepertoire van de 20e eeuw. En die koormuziek van Finzi, ja, dat getuigt eigenlijk van zijn brede kennis van de Engelse literatuur. Het omvat bewerkingen van gedichten van bijna tijdgenoten zoals Edmund Blunden en Robert Bridges. Maar ook van bijvoorbeeld de 17e eeuwse dichters Crashaw, Traherne en Vaughan. Ja, en zijn For Saint Cecilia, voltooid in 1948, dat is ook gebaseerd op teksten van Edmund Blunden. En het werk wordt ook wel omschreven als een prachtige en bijzondere compositie met meesterlijke koorpartijen. En in hetzelfde jaar dat Finzi begon aan zijn For Saint Cecilia, voltooide hij ook een van zijn meest populaire koorwerken, Lo, the Full Final Sacrifice, opus 26. En na het succes van For Saint Cecilia schreef hij God is Gone Up. En deze werken zijn allemaal nog jarenlang onderdeel gebleven van het repertoire van de Anglicaanse kathedraal- en kerkkoren. En het is wachten nu op Dalia Staszewska. Die zal zo weer voor Saint Cecilia dus gaan dirigeren van Gerald Finzi. En daar klinkt het applaus. En dat betekent dat zij op weg is naar haar plek voor het orkest. De BBC Symphony Orchestra. En dit is For Saint Cecilia van Gerald Finzi.
0: Last work in this first night of the proms.

0: For St. Cecilia by Gerald Finzi.
1: Ja, dat was For St. Cecilia van Gerald Finzi. Een ode van de Engelse componist aan de beschermheilige van de muziek. Uitgevoerd door de BBC Symphony Orchestra, de BBC Singers en de BBC Symphony Chorus. En dat alles onder leiding van Dalia Stazewska. Zij is de vaste gastdirigente van het orkest. Werd geboren in Kiev, groeide op in Finland. En ze studeerde viool en compositie aan het conservatorium van Tampere en later ook aan de Sibelius Academie in Helsinki. En in haar twintiger jaren kreeg ze steeds meer interesse in dirigeren. En ze verpandde haar viool om een opleiding tot dirigent te kunnen financieren. Ja, dat studeerde ze zowel in Zweden als in Finland. En in 2012 behaalde zij haar directiediploma aan de Sibelius Academie. Stazewska is de eerste vrouwelijke dirigent ooit die benoemd is tot vaste gastdirigent van de BBC Symphony Orchestra. En de tweede vrouwelijke dirigent met een officiële aanstelling bij een BBC-orkest. En in 2019 maakte ze haar publieke debuut met het orkest tijdens de proms in 2019. En een jaar later, in september 2020, dirigeerde zij de Last Night of the Proms. Ja, dat was toen even iets minder feestelijk dan anders, want zonder publiek. En dat had natuurlijk alles te maken met COVID. En we gaan, als het goed is, nog een toegift krijgen van het orkest. Een bewerking van Wonderwall van Noel Gallagher. Een speciale toegift voor deze eerste avond.

0: Ja, de bewerking die Stuart Morley maakte van Wonderwall van Noel Gallagher. Ja, en dat was de toegift van het BBC Symphony Orchestra en de BBC Singers en de BBC Symphony Chorus. En ja, dit was speciaal bewerkt voor deze eerste avond van de BBC Proms in de Royal Albert Hall in Londen. Ja, nu hoort het groot applaus voor de muzici van het orkest. En voor hun vaste gastdirigente Dalia Staszewska. En dat applaus dat zal vast nog wel even doorgaan. Maar voor ons zit het live gedeelte van deze uitzending er nu op. Want hiermee eindigde dat openingsconcert van de BBC Proms 2026.
1: Het zomeravondconcert. Met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ja, en dat concert in Londen, dat zit er nu dus op. Maar wij gaan nog even door met een ander concert. Dat werd afgelopen 3 juni gegeven tijdens het Saar International Music Festival in het Duitse Saarbrücken. Want tijdens het zomeravondconcert laten we de komende weken muziek van verschillende festivals horen door heel Europa. Nou, Avi Avital op mandoline en Xenia Sidorova op accordeon speelden werken van onder andere Manuel de Falla, Fritz Kreisler, Igor Stravinsky en van Mozart. En Avi Avital die is vooral bekend om zijn vertolkingen van bekende barok- en volksmuziek, waarvan een groot deel oorspronkelijk voor andere instrumenten is geschreven. Hij treedt wereldwijd op met de beste orkesten en in orkestzalen als Carnegie Hall en de Berliner Philharmonie. En heeft zich ten doel gesteld om de positie van de mandoline in de klassieke muziekwereld te verbeteren. Hij is niet alleen altijd op zoek naar werken die historisch gezien op de mandoline werden gespeeld, maar hij maakt dus ook arrangementen van klassieke werken die toegevoegd kunnen worden aan het repertoire van de mandoline. En tijdens zijn reis over de hele wereld ontdekte hij dat die mandoline overal waar hij kwam een belangrijke rol had in de volksmuziek. En daarom begon Avi Avital die volksmuziek te combineren met klassieke muziek. En dat was dus te horen tijdens dit concert. De Letse accordeoniste Xenia Sidorova, zij heeft een soortgelijke liefde voor zowel klassieke als volksmuziek. Dat bewees zij met haar album Carmen, waarop een bewerking is te horen van Georges Bizet's opera Carmen voor accordeon, waarin Latijns-Amerikaanse, Aziatische, Europese en Noord-Amerikaanse muziekstijlen zijn verwerkt. Nou, afgelopen 3 juni gaven Avi Avital en Xenia Sidorova dus een gezamenlijk concert. En daarvan gaan we een paar stukken laten horen, zoals deze Dans Español van Manuel de Falla.

Avital op mandoline en Xenia Sidorova op accordeon speelde een bewerking van de Dans Español nummer 1 van Manuel de Falla.

Prelude en Allegro voor viool en piano in de stijl van Pugnani. En dat is een compositie van Fritz Kreisler. En het werd hier gespeeld in een bewerking voor mandoline en accordeon. Van het concert dat Avi Avital en Xenia Sidorova gaven afgelopen 3 juni in Saarbrücken, laten we nu hun arrangement horen van 3 delen uit de Suite Italienne van Stravinsky. Deze 6-delige suite is gebaseerd op de muziek die Stravinsky schreef voor het ballet Pulcinella. En je hoort nu de eerste 3 delen van die suite: Introduzione, Serenata en Tarantella.

Dat waren de eerste drie delen van de Suite Italienne van Stravinsky. Hier niet op viool en piano gespeeld. De instrumenten waar het oorspronkelijk voor was gecomponeerd. Maar op mandoline door Avi Avital en op accordeon door Xenia Sidorova. Ja, we laten nu nog één werk horen dat dit duo als toegift speelde tijdens hun concert afgelopen 3 juni op dat Saar International Music Festival in het Duitse Saarbrücken. En dat is muziek van Vittorio Monti.

echt een fantastische toegift. Ciardas van Vittorio Monti. Gespeeld door Avi Avital op mandoline en Xenia Sidorova op accordeon. En tot zover dat concert dat deze twee geweldige muzici gaven tijdens dat muziekfestival in Saarbrücken afgelopen 3 juni. Morgen in het zomeravondconcert hoor je de opname die op 9 juli is gemaakt in het Grand Théâtre de Provence in Aix-en-Provence. Daar werd de opera Die Vrouw ohne Schatten van Richard Strauss uitgevoerd door meerdere gerenommeerde solisten, het Orchestre de Paris en het koor van dat orkest en alles onder leiding van Klaus Mäkelen. We zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. We laten nog één werk horen. Het is hetzelfde orkest wat u morgenavond gaat horen, het Orchestre de Paris, ook onder leiding van Klaus Mäkelen. En ze spelen twee deel een bal van de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz. Daarna Pieter van Nes met Passaggio Late Night. Fijne avond nog.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. In het kader van mijn eigen gezondheid heb ik mezelf voorgenomen wat meer te gaan fietsen. Nou, niet alleen voorgenomen. Sinds ik terug van vakantie ben, ben ik ook echt weer kilometers aan het maken. Er waren de afgelopen jaren te veel slechte gewoontes ingeslopen. Te veel kilo's bijgekomen. Ik voelde me gewoon niet fit en dus moest de knop om. Even het systeem herstarten. In het verleden heb ik wel veel gefietst. Wedstrijden, sprints. In de basis ligt mijn kracht als sporter bij het explosieve. De slopende intervallen, de onregelmatigheid. Ieder viaduct, ieder heuveltje, ieder plaatsnaambordje of iedere passerende fietser of brommer, alles kan aanleiding voor een wedstrijdje zijn. Maar ja, als je zo fietst, is het in elk geval nooit saai. Kom je altijd thuis met het gevoel dat je wat gedaan hebt. Maar bij de doelen die ik nu voor mezelf gesteld heb, past dat niet meer zo. En bovendien is het ook gewoon onverstandig om er meteen zo hals over kop in te duiken. En dus doe ik alles heel gedisciplineerd, heel rustig aan. Komt mijn hartslag boven een bepaalde grens, dan ga ik gewoon nog langzamer. Het is, volgens allerlei sportwetenschappers, dé manier om beter te worden. Nou, als 8-jarige wist ik dat al. Ik deed voor het eerst mee toen aan een hardloopwedstrijdje door het bos, georganiseerd door de atletiekclub waar ik lid van was. Ik had echt geen idee wat ik moest verwachten. Maar het enige dat ik wist en mezelf had ingeprent, rustig beginnen, Pieter, dan heb je ook voor het einde nog wat energie. Nou, al voor de eerste bocht lag ik laatste. En toen ik halverwege was, zag ik dat alle deelnemers en bezoekers al naar huis waren gegaan en de organisatie het evenement al aan het afbouwen was. Maar ik kwam uitgerust aan de finish, dus ik had toch iets goed gedaan. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat je niet te veel doet, maar toch ook zeker niet te weinig. Doseren, dat is de crux met alles wat je doet, denk ik. Thuis, op je werk, in je hobby. Zelfs hier, in Passaggio Late Night. Fijn dat je luistert.

Dos Gardenias van Isolina Carrillo, Cubaanse pianiste, componiste. Nummer beroemd geworden door de Buena Vista Social Club. En hier in een arrangement voor dat ontzettend leuke project Mozart y Mambo van Sarah Willis, horniste bij de Berliner Philharmoniker. Ze speelde zelf ook samen met Jorge Aragon, Harold Madrigal Frias trompet en het Havana Lyceum Orchestra. Ja, tijdens haar studententijd leerde ze salsa dansen, deze Sarah Willis. En daar komt dat zaadje voor dit project eigenlijk vandaan. En toen ze in 2017 eens naar Cuba ging, omdat ze toch echt een keer wilde zien en daar salsa wilde dansen, leerde ze dit Havana Lyceum Orchestra kennen. En zo is die samenwerking ontstaan. En samen spelen ze nu allerlei soorten muziek, van Mozart met Cubaanse ritmes tot mambo's en bolero's zoals deze, met de warme klanken van de klassieke hoorn erbij. Ja, muziek staat nooit op zichzelf, leeft niet in een vacuüm. Alles heeft een bagage, verwijst ergens naar. En zo ook deze jeugdwerkjes van Benjamin Britten. 5 walsen zijn het, straks gespeeld door Dejan Lazic. Een walsen die hij schreef toen hij 1 jaar of 11 was en die hij op latere leeftijd uit zijn eigen archief tevoorschijn haalde. Hij schreef er zelf bij: omdat de componist in kwestie een hele gewone jongen was, zijn het allemaal hele jeugdige stukjes. Here was no Mozart, I fear, aldus Britten. Maar wellicht zijn ze nog wel nuttig voor jongeren om te studeren. Ja, ik denk dat hij zichzelf en zijn bescheidenheid er toch een beetje mee tekort deed.

vijf walsen die Benjamin Britten als jonge jongen, 10, 11, 12 jaar zo'n beetje, schreef voor piano. Muziek dus die nou, in ieder geval heel erg terugkijkt naar wat bijvoorbeeld zijn docenten hem aanreikten, naar de muziek die hij kende. Je hoort misschien nog niet de Benjamin Britten die hij later zou worden, de originele componist zou ik bijna zeggen. Maar je hoort, het is zo ontzettend knap en het is zulke heerlijke muziek om naar te luisteren. Dejan Lazic, die speelde hier deze vijf walsen voor piano.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, onlangs kocht ik deze LP. Cal Tjaders Huracán. Latin Jazz is het, door de legendarische vibrafoonspeler en zijn big band. Het is een LP uit de jaren 70, 78 als ik het goed heb. Het is heel mooi, zwaar vinyl, amper gebruiksporen zaten erop. Maar toen ik hem ging draaien, snapte ik dat eerst wel. Het klonk waardeloos. Tot ik beter keek. Het was een user error, zullen we maar zeggen. Want ik zag namelijk dat het een 45 toeren LP was. Ja, die kom je toch niet zo vaak tegen. Wel op het formaat van singeltjes, maar niet op groot formaat. Ja, waarom dan, zul je misschien denken. Nou, als de plaat sneller draait, dan is er meer ruimte in de groef voor de details in de geluidsgolven, heel simpel gezegd. En dus klinkt het gewoon beter. Ja, waarom dan niet alle LP's op 45 toeren maken in plaats van 33? Ja, als die sneller draait, past er ook minder op. Dus maak je dan een compromis. Het klinkt wel echt ongelooflijk goed, moet ik zeggen. Beter dan wat ik ook ooit op LP heb gehoord. Gewoon puur geluidskwaliteit. Los uit welke tijd het komt, los van welk genre. Ik zou zeggen, luister maar naar Tres Palabras. Muziek van Oswaldo Farras door Cal Tjader en Big Band.

Tres Palabras, muziek van Osvaldo Farras door Cal Tjader en zijn big band. Ja, we begonnen deze uitzending al met Dos Gardenias, twee gardenia's, twee bloemen. Maar dit waren Tres Palabras, drie woorden. Nou, twee woorden volstaat nu wel voor de volgende muziek. Bella Bartok.

Wat is dit toch ongelooflijk levendige, kleurrijke, maar soms ook duistere muziek van Béla Bartók. Dit tweede deel uit zijn tweede vioolconcert. En als iemand al die kleuren eruit weet te halen, dan is het wel Patricia Kopaczynskaja, geweldige violiste. Ja, geknipt voor dit repertoire, zou ik bijna zeggen. Ze speelde het samen met het HR Symfonieorkest Frankfurt onder leiding van Peter Uytvös.

0: De Wilde Roos uit de Moravische duetten van Antonín Dvořák. En een bewerking voor piano en koor Philip Myers, piano en Capelle Amsterdam onder leiding van Daniel Royes. Ja, we zijn hier in Passaggio Late Night al een paar weken bezig om door Mozarts leven te wandelen door middel van zijn brieven. Hij schreef er zo ontzettend veel. Het is zo'n rijke bron dat je alleen daarin al een hele biografie krijgt voorgeschoteld. De brieven die we gekozen hebben, die zijn voorgelezen door acteur en cabaretier Owen Schumacher. En zo langzaamaan gaan we richting het einde van Mozarts leven. Na zijn vertrek uit Praag keert Mozart terug naar Wenen, waar het financieel steeds slechter met hem gaat. Zijn vader die uit zijn bezorgdheid, maar Wolfgang heeft ook reden om bezorgd om Leopold te zijn, want die is al een tijdje ziek. En op 28 mei 1787 sluit vader Mozart voorgoed zijn ogen.
1: Wolfgangs woorden. Het leven van Mozart in brieven.
2: Wenen, 2 juni 1787. Liefste zuster. Je kan je gemakkelijk indenken hoe verdrietig ik was bij het treurige bericht van de plotselinge dood van onze lieve vader. Want ons verlies is even groot. Ik zou op dit moment graag bij je zijn, maar ik kan op het ogenblik onmogelijk weg. De nalatenschap van vader zal voor ons nauwelijks de moeite waard zijn. Maar de verkoop levert misschien nog wel iets op. Dus ben ik het helemaal met je eens wat betreft een openbare veiling. Wel zou ik graag vooraf een inventarislijst ontvangen om er nog enkele dingen uit te kiezen. Vaarwel, liefste zuster. Ik ben voor altijd je trouwe broer. W.A. Mozart.

Het ontroerend mooie Adagio Marantropo, langzame deel uit het vierde strijkquintet van Mozart, van Wolfgang Amadeus Mozart. Hier gespeeld door het Klenke Kwartet, aangevuld met Harald Schoneweg, altviool.

0: De suite de Gavotte Montagne van Didier Squibant. Ja, een suite van berggavottes van deze componist. Gespeeld op accordeon door Viviane Chasseau.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Op NPO Klassiek.
0: En dan is het weer tijd voor mooie nieuwe muziek die Teun Faber in dit geval heeft uitgezocht. Hij kwam dat onlangs deze release tegen van Elias Stemeseder, jazzpianist. En hij speelt op zijn nieuwe album samen met Thomas Morgan, contrabas. De titel is veelzeggend. Madrigal Variation Courante. Muziek, jazz, dus geïnspireerd op oude, middeleeuwse, renaissance klassieke muziek van Elias Stemeseder.

Muziek van een nieuw album van pianist, jazzpianist Elias Stemmeseder. Hij speelt op dat album samen met Thomas Morgan, contrabas. En van dat album was dit Madrigal Variation Courante. Nu dan maar een echt madrigaal, zou ik bijna zeggen. Eentje van Carlo Gesualdo. Io pur respiro in così gran dolore. Door Collegium Vocale Gent. Onder leiding van Philippe Herrewegen.

Io pur respiro in così gran dolore. Zoiets als, ook als ik adem, doet het pijn. Een van de madrigalen van Carlo Gesualdo door Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herwegen. Als ik poëzie lees, dan lees ik dat eigenlijk nooit primair om de verwijzingen naar muziek die er soms wel eens in te vinden zijn. Maar als dat dan gebeurt, dan lees ik wel altijd met extra aandacht. Ja, het is toch misschien beroepsdeformatie. Anna Enquist die schrijft vaak over muziek, soms terloops, maar soms maakt ze het ook echt de kern van haar poëzie. Zoals ook in sommige van de gedichten in haar laatste bundel, De Onderkant. Daar vind ik bijvoorbeeld dit gedicht, getiteld Tchaikovsky Sextet. Er staat een draak op mijn lessenaar waarmee ik elke dag moet vechten. Hoe de snaren tot trilling te brengen. De pols soepel, het denken één maat vooruit. Pjotr Ilitsch, de maker, verstopte in ruwe akkoorden zijn ongemak, vrees en verdriet. Geloof ik graag, maar iets anders, vluchtigers, lijkt mij te roepen achter de noten. De strijkstok raast heen en weer, dolgedraaid. Nader ik het geheim, wordt het licht. Voel ik giftige glimpen van dat halve, niet geleefde leven dat mij altijd achtervolgt.

Het slotdeel van Souvenir de Florence, het strijksextet van Tchaikovsky, waar Anna Enquist het over had in dat gedicht. Gespeeld hier door het Ralston String Quartet, aangevuld met Miguel da Silva en Gary Hoffman. En wat je hier hoort, dat is een deel uit het concert voor Bugel en Symfonieorkest, bijgenaamd Albares. Het deel Milonga en Mislata van Pacho Flores.

Milonga en Mislata uit het Concert voor Bugel en Symfonieorkest. Concert bijgenaamd Albares. Concert van Pacho Flores, gespeeld door hemzelf op de Bugel samen met het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Domingo Hindoyan. Ja, toch een beetje Zuid-Amerikaanse sferen deze avond in Passaggio Late Night. Maar die avond, die is bijna voorbij. Het loopt hier tegen middernacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Ik heb nog een klein beetje nachtmuziek voor je in petto hoor. Gaspard de la Nuit, de Gibet, hoor je eruit, door Paolo Giacometti. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Ook na dit programma staat Your Late Night. Maar die avond, die is bijna voorbij. Het loopt hier tegen middernacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Ik heb nog een klein beetje nachtmuziek voor je in petto hoor. Gaspard de la Nuit, de Gibet, hoor je eruit, door Paolo Giacometti. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Ook na dit programma staat er nog heel veel prachtige muziek voor je klaar.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Ja, geweldig. Top zondag.
1: Deze week econoom en journalist Sheila Sital-Singh over haar jeugd in Suriname.
2: Voor mijn gevoel was ik altijd buiten.
1: Over het geheim van haar moeder, waar zij een boek over schreef.
2: Waarom zwijg je daarna zijn leven lang over? En wat is dat voor een last die het dan met je meedraagt?
1: En over de angst voor de impact van dat geheim op haar leven.
2: Misschien kan ik mijn werk niet meer doen. Dit moet ik voor me houden.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ster.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: De ziel krijgt vleugels. Toverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
10: Klinkt als een soort spookverhaal.
11: Ja, dat is nog gebeurd.
9: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
14: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 18 juli. Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt en vindt het veilig genoeg. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan bij een havenstad aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het zo'n 19 graden in het noorden tot 24 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

A6 Lelystad-Muiden, dan kom je tussen afrit Lelystad Airport en Almere Buiten een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A6 Lelystad-Muiden, dan kom je tussen afrit Lelystad Airport en Almere Buiten een spookrijder tegen.